0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden.

0: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
3: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
2: Hoogstraten aardbeien. Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
3: Grando, Grando, Grando.
4: VRT Radio BNE Live.

0: Het is 3 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Budapest in Hongarije zijn de voorbije avond tienduizenden mensen samengekomen om de eedaflegging van Péter Magyar te vieren. De nieuwe Hongaarse premier is dat. Op het plein voor het parlement werd een groot volksfeest georganiseerd. Magyar heeft er ook een toespraak gehouden. Meer uitleg door correspondent Stefan Bos.
1: Het wordt echt gezien als een bevrijdingsfeest. Heel veel mensen met vlaggen, maar ontzettend veel jongeren. Dit is echt een revolutie van de jonge kiezers, zo blijkt. Maar ik heb ook gesproken met oudere mensen die zeiden van ja, de nieuwe generatie, die moet het nu gaan bewijzen en Hongarije echt een volwassen Europees Unieland maken zonder de corruptie die we al die jaren hebben gezien onder de voormalige premier Viktor Orbán.
0: In WRT Nederland, vlakbij de Belgische grens, is de voorbije avond brand uitgebroken bij een afvalverwerkingsbedrijf. Die brand veroorzaakt heel wat rook- en geurhinder. Daarom wordt aan de inwoners van de aangrenzende Belgische gemeente Bocholt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Door de wind zou er ook namelijk naar Bocholt trekken. Eind vorige maand zijn in het noordoosten van Congo zeker 69 mensen gedood door leden van een militie. Die militie vecht in de regio om land en kostbare grondstoffen in bezit te krijgen. De dodelijke slachtoffers zijn vooral burgers. Omdat het zo onveilig was in het gebied, heeft het lang geduurd vooraleer hun lichamen geborgen konden worden. En in Oostenrijk zijn 2 vrouwen zwaar gewond geraakt bij een parachutesprong. Een van hen verkeert in levensgevaar. De 2 zouden tijdens de sprong tegen elkaar gebotst zijn en daarna een hoogspanningskabel geraakt hebben. Een van hen viel dan ook nog eens in een rivier, maar kon daar gered worden. Waarom ze tegen elkaar botsten tijdens de parachutesprong is voorlopig nog niet duidelijk. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Lokaal is er kans op nevel. Na de ochtend eerst zonnig weer. Later meer wolken en kans op buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: practically zero, but there are millions who wanna be civilians. Radio Bene.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Lucifer Lamour!
1: Ik... Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
2: Oei, oei, oei, oei, oei, oei.
3: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.

0: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
1: Ah, alles is gesorteerd.
0: Kast. Voor de interieurlover, de... Amai zeg, wat een eyecatcher. Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
2: Maatkasten Online.
0: Nu met hoge korting.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De komende ochtend begint op het Canarische eiland Tenerife de grootschalige evacuatieoperatie van de opvarenden van het Nederlands cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. 3 mensen die besmet zijn geraakt zijn overleden. Het schip zou rond 5:30 lokale tijd aankomen voor de kust van Tenerife en daarvoor anker gaan. Vanaf 8:00 lokale tijd zouden de eerste opvarenden dan aan land komen en meteen naar de luchthaven worden gebracht om dan gerepatrieerd te worden. De 2 Belgen aan boord van het cruiseschip zullen worden gerepatrieerd met een Nederlands vliegtuig, vertelt collega Matthias Stuyls, die is ter plaatse.
1: Die 2 Belgen zijn strikt medisch opgevolgd aan boord. Die zijn ook asymptomatisch. Wat we weten is dat die 2 Belgen bij aankomst in Nederland zo snel mogelijk naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen worden overgebracht. Dan volgen daar nog testen en ook thuis zouden ze strikt worden opgevolgd gedurende weken. De lokale autoriteiten die hebben zich hier zowat 48 uur gegeven om heel die operatie te beëindigen. En dat komt omdat de zeeomstandigheden dat die momenteel nog gunstig zijn voor zo'n operatie. Vanaf dinsdag zou het weer beginnen veranderen en wordt die sowieso al kritieke operatie wordt die veel moeilijker.
0: Een paar bemanningsleden blijven achter op het schip. Zij varen na de evacuatie naar de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip gedesinfecteerd. In Libanon zijn gisteren meer dan 20 mensen om het leven gekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Bij de slachtoffers zou ook een jong meisje zijn. Het Israëlische leger beweert dat het leden van de pro-Iraanse militie Hezbollah viseert. Hezbollah heeft in het noorden van Israël ook verschillende droneaanvallen uitgevoerd. Daarbij raakten 3 Israëlische militairen gewond. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren van kracht tussen Hezbollah en Israël. Maar aan beide kanten gaan de aanvallen dus desondanks toch door. En in Boedapest in Hongarije zijn gisteravond 10.000 mensen samengekomen om de eedaflegging van Péter Magyar te vieren, de nieuwe Hongaarse premier. Op het plein voor het parlement werd een groot volksfeest georganiseerd. Magyar heeft er ook een toespraak gehouden. Meer uitleg door correspondent Stefan Bos.
2: Het wordt echt gezien als een bevrijdingsfeest. Heel veel mensen met vlaggen, maar ontzettend veel jongeren. Dit is echt een revolutie van de jonge kiezers, zo blijkt. Maar ik heb ook gesproken met oudere mensen die zeiden van ja, de nieuwe generatie, die moet het nu gaan bewijzen en Hongarije echt een volwassen Europees Unieland maken zonder de corruptie die we al die jaren hebben gezien onder de voormalige premier Viktor Orbán.
0: En dan nog het weer. Het blijft voorlopig droog bij temperaturen tot 12 graden. Lokaal is er kans op nevel na de ochtend. Eerst zonnig weer, later meer wolken en kans op buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Over zowat een half uur wordt het Nederlandse cruiseschip verwacht, waarop mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus in Tenerife. Op dat Canarische eiland zal het schip dan voor anker gaan. Een anderhalf uur later zouden de opvarenden dan aan land komen. Daarna worden al die mensen gerepatrieerd. Collega Matthias Tuyls is ter plaatse.
1: De lokale autoriteiten die hebben zich hier zowat 48 uur gegeven om heel die operatie te beëindigen. En dat komt omdat de zeeomstandigheden, dat die momenteel nog gunstig zijn voor zo'n operatie. Vanaf dinsdag zou het weer beginnen veranderen en wordt die sowieso al kritieke operatie wordt die veel moeilijker.
0: Aan boord zijn ook twee Belgische passagiers. Zij hebben geen symptomen van het hantavirus, maar ze zullen wel nauw opgevolgd worden. Eerst volgt een onderzoek in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen en daarna moeten ze thuis in afzondering. In Boedapest is er gisteravond een groot volksfeest geweest na de eetaflegging van Péter Magyar als nieuwe premier van Hongarije. Daarmee is er nu officieel een einde gekomen aan 16 jaar bewind van Viktor Orbán. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde Magyar de democratische instellingen te herstellen en de corruptie aan te pakken. In een toespraak in het parlement na zijn eetaflegging zei Magyar nog dat hij niet als een monarch zal heersen over Hongarije, maar dat hij zijn land zal dienen. Op het plein voor het parlement waren tienduizenden mensen samengekomen gisteravond om de nieuwe premier te vieren. In Libanon zijn gisteren meer dan 20 mensen omgekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Bij de slachtoffers zou ook een jong meisje zijn. Het Israëlische leger beweert dat het leden van de pro-Iraanse militie Hezbollah viseert. Hezbollah heeft in het noorden van Israël ook verschillende droneaanvallen uitgevoerd en daarbij raakten 3 Israëlische soldaten gewond. Sinds vorige maand is er officieel een staakt het vuren van kracht tussen Hezbollah en Israël, maar aan beide kanten gaan de aanvallen dus desondanks door. In Weert in Nederland, vlakbij de Belgische grens, is de afgelopen avond brand uitgebroken bij een afvalverwerkingsbedrijf. Die brand veroorzaakte heel wat rook- en geurhinder. Daarom werd aan inwoners van de aangrenzende Belgische gemeente Bocholt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Door de wind zou de rook namelijk naar Bocholt trekken. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal heeft leiderclub Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden. Dat is de derde in de stand. Door die zege vergroot club de voorsprong op nummer 2 Union tot 4 punten. Union speelt vanavond thuis nog wel tegen KV Mechelen. De aanvoerder van Brugge, Hans van Aken, was tevreden, maar vond wel dat zijn ploeg de wedstrijd sneller had moeten beslissen.
2: Hetzelfde een beetje als vorige week. Die kansen op 0-4, 0-5 moeten we afmaken. Dan in de tweede helft nog een paar goede kansen. Dus eigenlijk moet je een snelle 3-4-0 maken. Dan is het helemaal gedaan. Al bij al gewoon een perfecte avond. Hoor.
0: Het weer vandaag steeds meer wolken. Tegen het einde van de dag kans op buien. Maxima tussen 15 en 22 graden. Morgen wisselvallig en nog 16 graden in het centrum van het land. Dinsdag eerst opklaringen, nadien meer wolken. Maar het blijft wel zo goed als droog. Het kwik zakt dinsdag tot 13 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Welke mama je ook bent, een fijne

0: 60 hoorde ik een stem. Hij kwam niet uit de hemel. Hij kwam niet uit de...
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen

0: Wie parkeert er nu onder een boom?
1: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PMV.
2: Want met 500 PMV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, ik ben een held.
2: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
3: PMV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
2: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
4: Ekili.
5: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
6: VRT Radio BNE Live.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: is 7 uur. Heel goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Het Nederlandse cruiseschip waarop mensen besmet waren geraakt met het Hantavirus is aangekomen in Tenerife. Straks over zo'n anderhalf uur zouden de opvarenden dan aan land gaan en daarna zullen ze gerepatrieerd worden naar hun eigen landen. Collega Matthias Tuils is ter plaatse.
1: Wel, het was hier daarnet aanschuiven om het haventerrein opnieuw binnen te komen. Een echte file van journalisten, zo zou je dat kunnen noemen. En dat is niet zonder reden, want op de radar-app of een van de radar-apps kan je zien dat de Hondius, dat die intussen voor de kust van Tenerife ligt, die zal wellicht nog meer richting wal komen om daar voor anker te gaan. Dus ja, die operatie die zal plaatsvinden. Binnen hoeveel tijd, dat weten we voorlopig niet. En vannacht zag het er nog even onvoorspelbaar uit, nadat de regeringsleider van de Canarische eilanden dat hij had gezegd dat er niet aan de voorwaarden voldaan is, dat de operatie te lang dreigt te duren omdat er te weinig passagiers op de vluchten, de repatriëringsvluchten, zouden worden ingepland, waardoor alles te lang zou duren en dat die dus niet kon doorgaan, de operatie. Maar het centrale gezag in Madrid heeft gezegd, we gaan er toch mee door en dat staat nu te gebeuren.
0: Op het schip raakten mensen dus besmet met het Hantavirus. 3 van hen zijn eraan overleden. Van de mensen die nu nog op het schip zitten, heeft niemand symptomen. In Boedapest was er gisteravond een groot volksfeest na de eetaflegging van Péter Magyar als nieuwe premier van Hongarije. Daarmee kwam er een officieel einde aan 16 jaar bewind van Viktor Orbán. Op het plein voor het parlement waren tienduizenden mensen gisteravond samengekomen om de nieuwe premier te vieren. In een toespraak na zijn eetaflegging was Magyar opvallend scherp voor de Hongaarse president. Dat zegt onze correspondent Stefan Bos.
2: Wat mij is bijgebleven is zijn oproep aan de president om af te treden. En dat heb ik nog nooit gezien tijdens mijn jaren hier in Hongarije. Hij zei tegen de president, u heeft gezegd dat de helft van het land bestaat uit insecten die uitgeroeid moesten worden. Ga nu alsjeblieft weg. Het is nu voor u de tijd om af te treden. En toen zei de president, nog altijd bestaat het vaderland. Maar het was een enorme harde confrontatie in het parlement die ik nog niet eerder heb gezien hier.
0: In Weert, Nederland, vlakbij de Belgische grens, is gisteravond brand uitgebroken bij een afvalverwerkingsbedrijf. Die brand veroorzaakte heel wat rook- en geurhinder. Aan de inwoners van de aangrenzende Belgische gemeente Bocholt werd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Door de wind zou de rook namelijk ook naar Bocholt trekken. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden. Dat is de derde in de stand. Door die zegen vergroot Club de voorsprong op het nummer 2 Union tot 4 punten. Brugge-speler Brandon Mechelen vond het een terechte overwinning.
3: We hebben met vertrouwen gespeeld. We weten waarvoor dat we spelen en we gaan er alles aan doen om dat niet meer los te laten. Ja, we spelen met maturiteit, met vertrouwen, kwaliteit aan de bal, verdedigen, doet iedereen zijn job. Ja, voorlopig gaat het heel goed. Als wij onze wedstrijden winnen, dan is binnen.
0: De tweede in de stand Union speelt vanavond nog thuis tegen KV Mechelen. Steeds meer wolken. Tegen het einde van de dag krijgen we kans op buien, maximaal tot 22 graden. Morgen wisselvallig en nog 16 graden in het centrum van het land. Dinsdag eerst opklaringen, nadien meer wolken, maar zo goed als droog. Het kwikzakt dan tot 13 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Welke mama je ook bent, een fijne moederdag van Radio BNE. Radio BNE.
5: Goedemorgen en een mooie feestdag aan alle moeders. De mijne, Annie, zou blij zijn dat haar favoriet Wiltura erbij is. Proficiat.
6: Radio BNE Klaarwakker Weekend.
4: Herbert Verhaar.

vroeg wel te groot aan. Nee hoor, je bent wakker. En tot 9 uur probeer ik je klaar wakker te krijgen met de artiesten van bij ons en veel verrassende evergreens. In de Radio BNE Meezingers 500 hoorde ik de Gibson Brothers voorbij komen, de Bellamy Brothers, de Righteous Brothers, maar geen Everly Brothers. En dit is nogthans een heerlijke meezinger. Wake up!

De nieuwe Inspiration. 30 jaar geleden zagen we Up Close and Personal in de bioscoop met Robert Redford en Michelle Pfeiffer in de hoofdrollen. En deze popdiva verscheen op de soundtrack. Céline Dion.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.

0: oprit en terras op jouw maat? Hearthstone. Zo steengoed voelt buiten.
1: VRT Radio BNE Live. Geetje,
2: wist je dat Connie van den Bos in 1964 meedeed aan het Eurovisie Songfestival? Ja, ja. Haar nummer, Het is genoeg, haalde niet genoeg punten om op te vallen. Het eindigde op de 11e plaats. En vanaf morgen namiddag kan je hier tussen 1 en 4 genieten van Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival met onze Peter Hermans.
3: Radio BNE Klaarwakker Weekend. Radio
1: BNE. Herbert Verhagen.

Uit de 70s, Albert Hammond. En straks tussen 4 en 6 krijg je alleen maar evergreens uit 1978. Met onder meer Boney M, Peter Koelewijn, ABBA, Remo van het Groenewoud en Village People. Radio BNE Top Hits uit 78, vanmiddag tussen 4 en 6.

0: Ierland en Zweden wonnen elk 7 keer. In 1969 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
1: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
2: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
0: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je volgende week op Radio BNE.
2: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
0: Ontdek al hun verhalen in Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
2: Volgende week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
6: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.

Ik weet het, onze zondag is nog jong, maar we konden al even dagdromen met John Lennon. En in heel wat jeugdbewegingen wordt het zomerkamp al volop voorbereid. Stop die Imagine er maar in de kampmap voorbij het kampvuur. Zombie.

0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
4: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
4: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Het cruiseschip waarop mensen besmet raakten met het Hantavirus is aangekomen in Tenerife. In Hongarije was er gisteravond een groot volksfeest na de eetaflegging van Peter Madjar als nieuwe premier. En in het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden. Goedemorgen. Het Nederlandse cruiseschip waarop mensen besmet zijn geraakt met het Hantavirus is dus aangekomen in Tenerife. Collega Matthias Tuyls, jij bent erbij. Hoe is het daar?
1: Ja, zowat een uur geleden is de MV Hondius dan toch de haven van Granadilla binnengevaren. En het schip is intussen voor anker gegaan. Ik zie het hier recht voor mij liggen op zo'n 300 meter afstand, schat ik. Veel pers is hier aanwezig. Je hoort misschien ook een helikopter cirkelen. De mensen van de Guardia Civil, van de havenpolitie, die zijn massaal aanwezig. Wat ik wel nog niet kan zien is de aanwezigheid van de bussen die de passagiers naar de luchthaven zouden brengen. Die heb ik nog niet gezien. Voor de rest is het afwachten wanneer de operatie begint. Normaal gezien zou dat over een uur moeten beginnen plaatsvinden. Voorlopig dus stilte voor de storm.
0: Oké, dankjewel Matthias. Op het schip raakten mensen besmet met het Hantavirus. 3 ervan zijn eraan overleden. Van de mensen die nu nog op het schip zitten heeft niemand symptomen. Aan boord zijn trouwens ook 2 Belgische reizigers. Zij zullen als ze aankomen in ons land ook nauw opgevolgd worden. In Hamme in Oost-Vlaanderen is een jongen van 7 overleden na een val uit een springkasteel. Het ongeval gebeurde tijdens een jeugdvoetbaltoernooi. De jongen nam daaraan deel met zijn club en was tussendoor aan het spelen op het springkasteel. Rond 2 uur in de namiddag is de jongen dan van het springkasteel afgevallen en op een omheining terechtgekomen. Hij werd nog overgebracht naar het UZ Gent, maar daar is hij overleden. In Boedapest was er gisteravond een groot volksfeest na de eetaflegging van Peter Madjar als nieuwe premier van Hongarije. Daarmee kwam er officieel een einde aan 16 jaar bewind van Viktor Orbán. Op het plein voor het parlement waren 100.000 mensen bijeengekomen om de nieuwe premier te vieren. Correspondent Stefan Bos was erbij.
2: Het wordt echt gezien als een bevrijdingsfeest. Heel veel mensen met vlaggen, maar ontzettend veel jongeren. Dit is echt een revolutie van de jonge kiezers, zo blijkt. Maar ik heb ook gesproken met oudere mensen die zeiden van ja, de nieuwe generatie, die moet het nu gaan bewijzen en Hongarije echt een volwassen Europees Unieland maken zonder de corruptie die we al die jaren hebben gezien onder de voormalige premier Viktor Orbán.
0: In het Verenigd Koninkrijk blijft de druk op premier Keir Starmer toenemen na de forse nederlaag van zijn Labour-partij bij de lokale en regionale verkiezingen. Volgens de Britse omroep BBC willen al zeker 30 Labour-parlementsleden dat Starmer opstapt als partijleider en dus ook als premier. Maar binnen de partijtop blijven de rangen voorlopig gesloten. De voormalige staatssecretaris Catherine West heeft zich gisteren wel officieel gemeld als mogelijke uitdager, maar zij maakt voorlopig weinig kans. Bij de verkiezingen verloor Labour zo'n 1500 zetels op lokaal niveau. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage is de grote winnaar. Zij halen vanuit het niets meer dan 1400 zetels. In Libanon zijn gisteren meer dan 20 mensen om het leven gekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Het leger beweert dat het leden van de pro-Iraanse militie Hezbollah viseert. Hezbollah heeft in het noorden van Israël ook verschillende droneaanvallen uitgevoerd. Daarbij raakten 3 Israëlische soldaten gewond. Sinds vorige maand is er een officieel staakt het vuren van kracht tussen Hezbollah en Israël, maar aan beide kanten gaan de aanvallen desondanks dus door. De Europese omroeporganisatie EBU, dat is de organisator van het Eurovisie Songfestival, heeft de Israëlische openbare omroep op de vingers getikt. In een video op sociale media had de Israëlische kandidaat voor het Songfestival in verschillende talen opgeroepen om op zijn nummer te stemmen, en liefst nog 10 keer. Dat is het maximale aantal. Zo'n directe oproep voor 1 artiest of 1 lied mag niet. Na de kritiek over het Songfestival van vorig jaar, toen Israël expliciet stemmen had geronseld, heeft de EBU de regels veranderd en beslist dat kijkers nog maar 10 in plaats van 20 keer kunnen stemmen. Over de deelname van Israël zelf is er dit jaar ook veel te doen vanwege de genocide in Gaza en de oorlog in Libanon. Verschillende landen, waaronder Nederland, doen daarom niet mee aan het Songfestival. De eerste halve finale is komende dinsdag trouwens. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden. Dat is de 3e in de stand. Een verslag van Peter van den Bemt.
3: Een al bij al makkelijke overwinning voor Club Brugge tegen Sint-Truiden, dat toch een mate klein bleek en met maar 2-0 nog goed wegkwam. STVV begon wel ambitieus met voetbal vooruit en club nam een aarzelende start. Maar bij de eerste Brugse aanval na 12 minuten scoorde Trissol die 1-0. club ging beter voetballen en beheerste en controleerde de rest van de wedstrijd met sprekend gemak. Van Aken miste twee grote kansen. Doelman Kokubo redde een paar keer sterk. Maar meteen na de pauze volgde de 2-0 dan toch via Forbes na een blunder van Taniguchi. Ook Kokubo prutste even mee en Merlin pakte een rode kaart op het uur. Goto trapte voor STVV één keer scherp op doel. Van den Heuvel redde knap. En voorts had club er ook makkelijk 5 kunnen maken. Maar 2-0 dus en Club Brugge voorlopig 4 punten los. De druk ligt weer even bij Union.
0: En dat Union tweede in de stand speelt vanavond thuis nog tegen KV Mechelen. In de Challenger Pro League, dat is de vroegere tweede klasse, heeft Lommel nu ook de terugwedstrijd van de promotiefinale gewonnen. Bij Beerschot werd het 1-3. Lommel moet nu 2 keer tegen eerste klasser Dender spelen en de winnaar van die dubbele ontmoeting die speelt dan volgend seizoen in de hoogste voetbalklasse. Het weer vandaag steeds meer wolken. Tegen het einde van de dag kans op buien, maxima tot 22 graden. Morgen een wisselvallige dag en ook 16 graden in het centrum van het land. Dinsdag eerst opklaringen, nadien meer wolken, maar zo goed als droog. Het kwikzak dan tot 13 graden. We zaten op Tenerife bij het begin van dit nieuws. Daar is het Nederlandse cruiseschip gearriveerd waarop mensen besmet raakten met het Hantavirus. Op het Canarische eiland zal het nu voor anker gaan, het schip. En daarna zullen de opvarenden het mogen verlaten. Meer op vrtnieuws.be.
4: Welke mama je ook bent, een fijne moederdag van Radio Bene.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene, klaarwakker weekend.
4: Herbert Verhagen.
7: De tijd van je leven. Na, na, na, na, na.
8: Beste mama's, proficiat.

Oma Cher. Deze maand wordt ze 80. En deze meimaand is ook heel bijzonder voor Remo van het Groenewoud. Hij reist met zijn archivaris-tour naar de grote zalen. En op het album Archivaris vonden we dit liedje.

Sailor, heb jij op zondag een afspraak met de padelvrienden, de wielertoeristen, de dartsclub of het buurtcomité? Stel dan eens een lijstje samen met jullie favoriete muziek. Stuur dat door via het Radio Benenkanaal op 14 Max. En binnenkort horen we dan jouw vereniging een uur lang bij ons in Radio Bene. U vraagt wij draaien

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
1: Keuken. Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Radio BNR.

0: Torso. Ergonomisch slapen. Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
1: Ah, alles is gesorteerd.
0: Kast. Voor de interieurlover, de...
1: Amai zeg, wat een eyecatcher.
0: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
2: Maatkasten Online.
0: Nu met hoge korting.
3: VRT Radio BNE Live.

ziet er goed uit. En de charmeur met dienst was Joe Dolan. Op Radio BNE krijg je de mooiste evergreens, zeker weten. Maar ook de artiesten van bij ons krijgen hier de aandacht die ze verdienen. In de week van de 22e mei gaan we hier een hele week het oeuvre van Johan Verminne in de verf zetten. Waarom? Dan wordt hij 75. En deze hit van hem kreeg een tweede leven door de mannen van Kloof.

0: Tom Jones, zijn Delilah, werd hier op 21 gestemd in de Radio BNM Meezingers 500. Ben je nog altijd hees van die zalige Meezingweek? Salitee zou helpen, gember ook, maar vooral veel water. Santé.
1: Door het raam kijkt hij naar buiten en denkt met weemoed aan de tijd dat hij gewoon nog veel te jong was te beseffen.

Albano en Romina Power. Van mijn 6e tot mijn 18e was ik klarinettist bij de Koninklijke Muziek van de Curense Gilde. En dat was naast het repeteren op zondagochtend ook vaak optreden en marcheren. Met vooraan de tambour-major. Misha Mara laat zijn versierde stok nog eens door het lucht.

Natuurlijk, ook de jaren 60 omarmen we hier op Radio BNE. De Flowerpot Men namen ons mee naar het mekka van de hippies, San Francisco. Om 10 uur is Luc Appermond je gastheer met de zoete inval. Maak er een mooie zondag van, een mooie moederdag met Radio BNE. En morgen vroeg wek ik je met plezier vanaf 6 uur. Tot dan!

0: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
3: Chin chin.
2: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
3: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
5: Oh.
4: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
5: Ah.
4: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Het cruiseschip waarop mensen besmet raakten met het Hantavirus is aangekomen in Tenerife. In Hongarije was er gisteravond een groot volksfeest na de eetaflegging van Peter Magyar als nieuwe premier. En in het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden. Heel goedemorgen. Op Tenerife, het Canarische eiland, wordt nu alles in gereedheid gebracht om de passagiers van de Hondias op te vangen. Op dat Nederlandse cruiseschip brak enkele weken geleden het Hantavirus uit. Matthias Stijls, je bent ter plaatse, hè?
1: Ja, buiten het cirkelen van de helikopter hangt er momenteel een gespannen stilte hier in de industriehaven van Granadilla. Alle diensten die lijken er klaar voor, de pers ook. Ik zie Guardia Civiles in van die witte pakken, ja, die toch een beetje doen denken aan de tijden van 6 jaar geleden van corona, maar niets wordt natuurlijk aan het toeval overgelaten. De boot zelf die ligt hier stil voor anker, zoals dat dan heet, op zo'n 300 meter van hier. En de operatie die kan nu elk moment beginnen.
0: Dankjewel, Matthias. En als de opvarenden aan het land zijn gekomen, dan zullen ze met bussen naar de luchthaven gaan. Dat zegt correspondente daar ter plaatse, ook Miral de Bruyne van op Tenerife.
2: Het is niet zo gek dat er juist voor is gekozen om hier het schip op anker te laten liggen. Door de ligging hier heel vlakbij het vliegveld. Dus de mensen kunnen heel snel uiteindelijk naar de vliegvelden of vliegtuigen worden gebracht. Was vannacht een beetje oneenigheid of bijvoorbeeld het Nederlandse vliegtuig al aangekomen zou zijn. Ik heb vanochtend met Buitenlandse Zaken gesproken dat het vliegtuig wel degelijk was aangekomen vannacht.
0: Ook de 2 Belgische passagiers aan boord van het schip vliegen straks mee met de Nederlandse repatriëringsvlucht. In totaal zullen 29 opvarenden naar Eindhoven vliegen. De Belgen reizen daarna door naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen voor een grondige medische evaluatie. In Hamme in Oost-Vlaanderen is een jongen van 7 overleden na een val uit een springkasteel. Het ongeval gebeurde tijdens een jeugdvoetbaltoernooi gisteren. De jongen nam daaraan deel met zijn club en was tussendoor aan het spelen op een springkasteel. Rond 2 uur in de namiddag is de jongen dan van het springkasteel gevallen en op de omheining terechtgekomen. Hij werd nog overgebracht naar het UZ Gent, maar daar is hij overleden. In Boedapest kwamen gisteravond zo'n 200.000 mensen op straat voor een groot volksfeest na de eetaflegging van Peter Magyar als nieuwe premier van Hongarije. Daarmee kwam er officieel een einde aan 16 jaar bewind van Viktor Orbán. Op het plein voor het parlement waren mensen samengekomen om de nieuwe premier te vieren. Correspondent Stefan Bos was daarbij.
3: Het wordt echt gezien als een bevrijdingsfeest. Heel veel mensen met vlaggen, maar ontzettend veel jongeren. Dit is echt een revolutie van de jonge kiezers, zo blijkt. Maar ik heb ook gesproken met oudere mensen die zeiden van ja, de nieuwe generatie, die moet het nu gaan bewijzen en Hongarije echt een volwassen Europees Unieland maken zonder de corruptie die we al die jaren hebben gezien onder de voormalige premier Viktor Orbán.
0: 4 op de 10 ouders van kinderen van 5 jaar ervaren opvangstress. Dat geldt zowel voor koppels als voor alleenstaanden. Ze zeggen dat ze er vaak alleen voor staan en moeite hebben om opvang te vinden. Dat blijkt allemaal uit een grootschalig OESO-onderzoek. 2 op de 10 ouders zeggen dat ze niet genoeg op familie of vrienden kunnen rekenen wanneer het nodig is. Ook Ellen de Wit heeft als bewust alleenstaande moeder van 2 kinderen soms moeite om opvang te vinden.
4: Dat is niet altijd evident. De scholen zijn ook om 3:30 gedaan. Ze vallen ook al eens ziek. En zelf wil je ook al eens tijd voor jezelf. Dus dan is het altijd even zoeken naar opvang. Ofwel probeer ik het zelf te doen, ofwel probeer ik te kijken of het mogelijk is binnen familie of binnen vrienden of babysits. Maar dat is natuurlijk ook weer een kostelijke zaak.
0: In het Verenigd Koninkrijk blijft de druk op premier Keir Starmer toenemen na de forse nederlaag van zijn Labour-partij bij de lokale en regionale verkiezingen. Volgens de BBC willen al zeker 30 Labour-parlementsleden dat Starmer opstapt als partijleider en dus ook als premier. Maar binnen de partijtop blijven de rangen voorlopig wel gesloten. De voormalige staatssecretaris Catherine West heeft zich gisteren wel officieel kandidaat gesteld als mogelijke uitdager, maar zij maakt voorlopig weinig kans. Bij de verkiezingen verloor Labour zo'n 1500 zetels op lokaal niveau. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage is de grote winnaar en haalt vanuit het niets meer dan 1400 zetels. In Libanon zijn gisteren meer dan 20 mensen omgekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Het leger beweert dat het leden van de pro-Iraanse militie Hezbollah viseert. Hezbollah heeft in het noorden van Israël ook verschillende droneaanvallen uitgevoerd. Daarbij raakten 3 Israëlische soldaten gewond. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren van kracht tussen Hezbollah en Israël, maar aan beide kanten gaan de aanvallen desondanks dus gewoon door. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden. Dat is de derde in de stand. En door die zegen vergroot Club de voorsprong op het nummer 2, Union, tot 4 punten. Union speelt vanavond thuis nog wel tegen KV Mechelen. Brugge-aanvoerder Hans van Aken is tevreden, maar vond wel dat zijn ploeg de wedstrijd sneller had moeten beslissen.
5: Hetzelfde een beetje als vorige week. Die kansen op 0-4, 0-5 moeten we afmaken. Dan in de tweede helft nog een paar goede kansen. Dus eigenlijk moet je een snelle 3-4-0 maken. Dan is het helemaal gedaan. Al bij al gewoon een perfecte avond. Hoor.
0: Het weer om af te ronden. Vandaag steeds meer wolken. Tegen het einde van de dag kans op buien. Maxima tussen 15 en 22 graden. Morgen wisselvallig en nog 16 graden in het centrum van het land. Dinsdag eerst opklaringen, nadien meer wolken, maar zo goed als droog. Het kwik zakt dan tot 13 graden. We zaten op Tenerife bij het begin van dit nieuws. Daar is het Nederlandse cruiseschip aangekomen waarop mensen besmet raakten met het Hantavirus. Op dat Canarische eiland zal het nu voor anker gaan en daarna zullen de opvarenden het schip mogen verlaten om terug te vliegen naar hun eigen land. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Welke mama je ook bent, een fijne moederdag van...

Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Finland en Zweden wonnen elk 7 keer. In 1969 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
1: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
2: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
0: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je volgende week op Radio BNE.
2: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
0: Ontdek al hun verhalen in Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
2: Volgende week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.
3: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
5: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen, dat is de ja van Jumbo.

0: Goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de passagiers van de Hondias op te vangen. Dat Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak, is vanochtend aangekomen op het Canarische eiland. De komende uren worden alle passagiers van boord gehaald met bootjes, daarbij ook twee Belgische reizigers. Collega Matthias Tuyls is ter plaatse en zegt dat de hele operatie nu elk moment kan starten.
1: Er hangt hier een gespannen stilte in de haven van Granadilla, omdat de operatie, omdat die nu elk moment zou kunnen beginnen. Er zou nog een medisch inspectieteam aan boord zijn voor een laatste check-up. En dan zouden die passagiers met dus die bewuste bootjes per vijf aan de wal worden gebracht. Van daaruit gaat het meteen de bus op en dan snel naar de luchthaven Tenerife Sur om zo snel mogelijk te vertrekken. Maar voorlopig zijn we allemaal nog in blijde verwachting. Hier pers is massaal aanwezig voordat dat zal gebeuren.
0: Op het schip raakten enkele passagiers besmet met het Hantavirus. Drie mensen zijn overleden. Van de opvarenden die nu nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen. In Hamme in Oost-Vlaanderen is een jongen van 7 overleden na een val uit een springkasteel. Het ongeval gebeurde gisteren namiddag tijdens een voetbaltoernooi. De jongen nam daaraan deel met zijn club en was tussendoor aan het spelen op een springkasteel. Rond 2 uur in de namiddag is de jongen dan van dat springkasteel gevallen en op een omheining terechtgekomen. Hij werd nog overgebracht naar het UZ Gent, maar daar is hij overleden. 4 op de 10 ouders van kinderen van 5 jaar ervaren opvangstress. Dat geldt zowel voor koppels als voor alleenstaanden. Ze zeggen dat ze er vaak alleen voor staan en moeite hebben om opvang te vinden. Dat blijkt uit een grootschalig OESO-onderzoek. 2 op de 10 ouders zeggen dat ze niet genoeg op familie of vrienden kunnen rekenen wanneer het nodig is. Ellen de Wit heeft als bewust alleenstaande moeder van 2 kinderen soms ook moeite met opvang vinden.
2: Ofwel probeer ik het zelf te doen, ofwel probeer ik te kijken of het mogelijk is binnen familie of binnen vrienden. Ik probeer dat wel tot een minimum te beperken, omdat ja, die mensen ook allemaal hun leven hebben en hun eigen dingen. En anders zijn er ook nog altijd het netwerk van babysits. Maar dat is natuurlijk ook weer een kostelijke zaak.
0: Koningin Mathilde is vanochtend vertrokken op economische missie naar Turkije, samen met 5 ministers en een ruime delegatie van zakenmensen. Turkije ligt strategisch erg goed als toegangspoort tussen Europa en Azië en het is ook een belangrijke NAVO-bondgenoot. Collega Pascal Mertens, jij reist ook mee. Waarom leidt koningin Mathilde deze missie?
3: De koning had het daar gevraagd toen prinses Astrid hem eind vorig jaar zei dat ze ermee moest stoppen van de dokter. Normaal gezien zou natuurlijk kroonprinses Elisabeth die missies gaan leiden, maar zij studeert nog. Ze studeert eind deze maand af in Harvard. En Mathilde, zo vertelde ze me, wil haar dochter toch nog wat tijd geven. En dus leidt zij ze dit jaar en volgend jaar tot Elisabeth ze dan kan overnemen. En ja, Mathilde heeft er ook ervaring mee. Hè? Als prinses is ze veel mee geweest met Filip toen die als kroonprins de missies leidde. Ook op de laatste missie naar Turkije in 2012 was dat 9 maanden voor de troonswissel. Dus ze keert nu even terug naar haar leven als prinses.
0: Pascal, dankjewel. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen zwaar gewond geraakt bij een parachutesprong. 1 van hen verkeert nog altijd in levensgevaar. De 2 zouden tijdens de sprong tegen elkaar gebotst zijn en daarna een hoogspanningskabel hebben geraakt. 1 van hen viel dan ook nog eens in een rivier, maar kon daar wel worden gered. Waarom ze tegen elkaar zijn gebotst tijdens de sprong is voorlopig nog niet duidelijk. Steeds meer wolken vandaag. Tegen het einde van de dag krijgen we kans op buien, maxima tot 22 graden. Morgen een wisselvallige dag en nog 16 graden in het centrum van het land. Meer op vrtnieuws.be.
4: Welke mama je ook bent, een

0: Appermond.
1: Dank u wel en van harte welkom vanuit Cultuurhuis Herbakken in Eeklo. De Zoete Inval wordt vandaag gespeeld door Kat Luiten, Stan van Semang en Margriet Hermans. Ja, Kat, tegenwoordig ben jij ook veel aan het schrijven. Hè? Niet alleen boeken, maar ook columns, heb ik me laten vertellen. Waarover?
2: Columns vind ik altijd leuk, wat er op dat moment eigenlijk in mijn leven speelt. Dus ik ga daar altijd wel vrij persoonlijk in. Ik had bijvoorbeeld vorige week eentje geschreven over de gevaren van AI. Mijn vriend was op skiverlof met 5 vrienden. En die stuurt een filmpje en zegt, moet je zien. En ik zie hem naast een van zijn beste vrienden zitten. En die beginnen elkaar ineens te kussen, maar echt vol op de mond met de tong. En hij zei, straf wat dat die een app allemaal kan. Hè. En er bestaat dus een app. Je trekt een foto van 2 mensen die naast elkaar zitten. En die een app maakt dat je ineens intiem verstrengeld bent. En ik vind dat een gevaarlijk gegeven. Dus ik heb daar eventjes mijn gedachten over geventileerd.
1: Krijg je daar reacties op?
2: Jawel. Meestal wel positieve. En de negatieve, die lezen we niet.
1: Jullie ooit gevraagd om een column te schrijven? Margriet, Stan?
3: Ja, ik heb jaren een column geschreven in De Woef.
1: Dat is een magazine.
3: Een hondenmagazine.
1: Ja, en Jaak Pijpen.
3: Was daar hoofd, de directeur van, de regisseur, directeur. Ja. Nu is dat een van zijn zonen, geloof ik. En Jaak zei, Margriet, dat zou iets voor jou zijn. Ik heb dat toch, denk ik, wel 1 jaar of 12 gedaan.
1: En waar schreef je dan over?
3: Meestal over honden, maar soms ook over poezen. Soms ook over wat er gebeurde in de actualiteit. En ja, er gebeurt elke maand wel iets waardoor je geïnspireerd bent.
2: Er stond mij iets van bij. Dat heeft Laurent daar ook niet ooit een artikel in geschreven? Of...
1: Je bedoelt Prins Laurent over honden. Dat zal wel, hè?
3: Ja. Ik heb over hem geschreven, in de kolen.
2: Ah, wel, voilà. Dat is altijd geweest. Ja, ik heb het al.
3: En bijvoorbeeld, we zijn dan in Alaska geweest voor die grote
1: sleehonden
3: races. En daar heb ik ook over geschreven en van alles erop.
1: Stan, ik zie jou van links naar rechts kijken naar die twee dames.
4: Ik vind
1: dames.
4: Het allemaal heel interessant. Ik heb er nog geen column geschreven. Ik maar weet wel dat er los van de Woef ook de Fweet is. een magazine over, vogels. De Fweet.
2: De Fweet, dat is goed.
4: Maar om een antwoord te geven op uw vraag, Luc, nee.
1: Ik heb een pak nieuwe vragen van onze luisteraars. Straks de eerste. Ja.

0: Bij mij vandaag op bezoek Stan van Samang, Margriet Hermans en Kat Luiten. Een vraag van Jens Kakebeke uit Melle. Wie van jullie is fan van Formule 1?
1: Oh, ik wel.
0: Ja?
2: Ja, ik kan,
0: wel.
2: Ik kan er naar kijken. Ja. En naar luisteren.
3: Ik ook wel.
2: Hoewel het geluid nu minder is dan vroeger. Maar bon, de vraag.
0: Ja, dat klopt, heel goed. Het Formule 1 seizoen is in volle gang, schrijft Jens. Daarom deze vraag. Welke opvallende lichaamsbeweging moeten Formule 1-coureurs extra hard trainen?
2: Hun nek. Ja. Die hebben ongelooflijk veel G-krachten te ondergaan. En hun hals is een van de belangrijkste spieren die moeten ontwikkeld zijn om dat allemaal tegen te gaan. Juist geantwoord door Stan van Samang.
0: Nee. Maar het is wel een correcte opmerking die je maakt. Aha. En naast de nek zijn er ook nog andere spieren die moeten...
3: Ja. Die van
4: springen, zo'n... moeten die daar zo in springen?
1: Ja, in zo'n klein gatje te kruipen eigenlijk.
2: Dus wacht, in de Formule 1, je ligt zo, hè? Dus...
0: Ja. Met uw benen in de lucht, op bijna ooghoog
2: als u stuur.
1: Oh, ja. Welke spieren zijn dat voor uw beker om op
4: te gaan? Uw gatspieren. Het schrik dat ze erin laten vliegen.
2: Maar wacht,
4: van de
2: je, hebt geen, je kunt niet naar het toilet natuurlijk. Je zweet heel veel, je drinkt heel veel.
0: Maar zo lang duurt die rit ook niet. Hè?
2: Ja, maar ja, nee, maar je weet je hoeveel dat die vermageren? Allee, vermageren. Ja.
0: Maar dat is van transpireren.
2: Ja, ja, ja. Ja. Ja, uw tenen, uw voeten, we gaan gewoon alles af. Hè?
0: Ik zal wel roepen als het oké is.
4: Het stijgt. Dus billen, billen. Voeten zijn dit, dus we stijgen. We komen voorbij de knieën. Ja. Dat is, en dan zitten de spieren
2: ogen,
4: van de billen.
2: Uw ogen, Luc. Heel belangrijk. Uw hoofd zit vast, hè? Dus we kunnen niet dit doen.
1: Je traint eigenlijk je ogen om veel naar binnen te kijken.
2: Ik heb al wel eens gereisd, ja.
0: Vind het niet goed. Nee. Maar het wordt warm.
1: Okay.
0: Het wordt heel warm.
2: Ik vind het niet goed, maar het wordt warm.
0: Het heeft met de ogen te maken, aangereikt door Stan van Samang.
1: Okay. Ja. Ze kunnen ook niet niezen.
0: Wat moeten ze trainen?
4: Oogleden.
1: Ja, de ogen open te houden, dus minder te knipperen dan wij doen.
0: Dat is goed geraden door Margriet en Kat Luiten. Formule 1-coureurs moeten extra hard trainen op het knipperen van de ogen. Waarom? Ze moeten dat leren doen op een tactische manier. Want vergeet niet, alles gebeurt razendsnel. Meer dan 300 kilometer per uur. Dus elke knippering met de ogen is cruciaal. En ze moeten leren om niet te knipperen wanneer ze een bocht nemen, wanneer ze willen inhalen en wanneer ze een vlag passeren. Ze knipperen dus het best op rechte stukken, waar minder actie is. Want uit studies blijkt dat Formule 1-piloten gemiddeld veel minder vaak knipperen dan gewone mensen. En dat is nodig om alert te zijn en om alles te zien. En elke knippering zou wel eens een...
4: fataal kunnen zijn eigenlijk.
1: Acteurs mogen ook niet zoveel knipperen.
0: Nee?
1: Want als acteurs veel knipperen, dan stralen ze eigenlijk een ongeloofwaardigheid uit.
4: Yeah.
1: Dus acteurs die te veel mijn ogen knipperen... Ja, ja.
4: Ah, wel, en ik vind ik dat onze weervrouw, hè, Sabine...
0: Hagedorn.
4: Die knippert heel de tijd. Ik weet niet of je daar al eens op gelet hebt, hè.
1: Maar dat weer is ook niet te geloven.
4: Voilà, dat is voor de, volgens mij is dat voor de regen en de wind.
0: Maar tussen beide dames zit een acteur van de bovenste plank.
4: Hij knippert toch zo.
0: Stan van Samang. Heb jij dat ooit gehoord en heb je daar ooit moeten optrainen?
2: Nee. Oei. Wat wel zo is, dat is een klein trucje dat ik meegeef. Als je moet huilen, kun je dat makkelijk opwekken door de beweging die je tong maakt als je geeuwt. Die krult zo wat omhoog van achter in je mond. En dan niet te knipperen. Niet te knipperen en ook niet te geven. Dus je moet dat tegenhouden. En dan wekt de traanvocht op. Ja. En dan is het natuurlijk de kunst om te knipperen op het moment dat je close in beeld bent. Maar alleen de grootte der aarde kunnen dat natuurlijk.
4: Goed dan. Goed.
0: Het is dus niet zo dat ze een actie stilleggen en dan met een beetje munt of zo aan de ogen komen?
2: Dat gebeurt zeker. Je hebt sticks, je hebt zalf, je hebt zo vix. En dan, als ze dat bij mij doen, dan heb ik 3 uur rode ogen. Dat is verschrikkelijk.
1: Dan zijn ze wel heel verdrietig.
2: Ja, dan zijn ze heel verdrietig. En ook voor de rest van de dag. Dat is niet zo ideaal.
4: Ja, dat is niet zo ideaal natuurlijk.
0: Over snelheid gesproken. Ben jij een snelheidsduivel, Margriet? Heb je al veel boetes gehad?
4: Ik was een snelheidsduivel, maar dat heb ik echt wel afgeleerd. Ik heb soms nog wel boetes. Als er staat 30 per uur en er is geen man, dan ga ik naar 50. Ga ik naar 50 en dan pas, dan hang ik. Godverdomme.
0: Stan, jij houdt van snelheid. Heb je alles gemeten? We zijn nu onder ons. Wat is het snelste dat je ooit gereden hebt?
2: Ja, ik heb wel vals gespeeld. Want het zal op het circuit van Francorchamps geweest zijn. Op het lange rechte stuk, de Kemmel. Ja. Ik heb een paar races mogen rijden. In een racewagen. Dat is verschrikkelijk fantastisch tof. Ik heb ook een geweldige crash meegemaakt. De krant kopte de 24 seconden van Zolder. Omdat ik in mijn outlap, dus de ronde dat je buiten rijdt, ben ik de controle verloren en ben ik boven. Heb ik de auto uit de muur gehaald, maar wel in de banden gereden. Enfin, lang vooral kort, dat was direct einde race. Maar ik heb ooit, en dat is wel heel geestig, ik heb ooit in een ver verleden, was ik Kevin de Kezel in het kustdorpje Wittekerken. En ik heb ooit voor opnames, ik weet nu niet meer precies welk dorpje dat het is, maar het is denk ik langs de N49 richting Knokke, heb je een dorp en dat, ik kan het moeilijk uitleggen, maar dat is een straat, dan heb je een dorp en die straat komt terug op de N49. Is een soort dus Lapscheuren. We zijn er. Dank je. En het fantastische was, we moesten een scène opnemen dat Kevin de Kezel in een klein cabriolet wegreed van de politie. Hij was zelf een politie, moet je weten. Maar bon, in Soapland kan alles. En ze hadden dus heel dat dorp afgesloten. Dat was niet zo moeilijk, dat waren maar 2 toegangswegen tot het dorp. En 2 kruispunten afgezet. En we doen die scène. Ik rij met een kleine decapotabel, rijk ik door dat dorp met 2 zwaantjes achter mij. Wee, wee. Dat wordt gestopt, we gaan dat nog eens doen. En die 2 zwaantjes die komen naar mij en die zeggen, kun jij niet harder? Ik zeg, ja, kan ik niet harder, maar dat is hier toch niet veilig. Allee, we rijden al 100 per uur in een stuk, waar dat gaat maar 50. Nee, maar rij maar door. Dus ik heb op aanraden van 2 zwaantjes, heb ik eens 160 gereden in het centrum van Lapscheuren. Ja.
0: Ja, Katluiten, jij ziet er mij geen snelheidsduivel uit.
1: Oeh. Nee, ik heb wel 1 keer mogen meerijden op het circuit van Zandvoort met de Stig, die in dat wit pak van Jeremy Clarkson van Top Gear. En de bedoeling was eigenlijk dat ik ging achterhalen wie er onder die helm zat. Nee, ik heb in mijn broek gedaan, maar ik heb het niet ontdekt.

0: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: opgelet. Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: VRT Radio BNE Live.

0: Vandaag bij ons de gast Margriet Hermans, Kat Luiten en Stan van Samang. Een vraag van Carla Dont uit Meerhout. Waar heb je last van als je lijdt aan het syndroom van Ambras?
1: Ah, moeten we daar echt op antwoorden, Luc?
0: Ja, ja.
1: Het gaat om oneenigheden, hè?
0: Nee. Wacht even. Ah, jij denkt aan Ambras maken.
2: Ja, ja.
0: Nee. Ambras, dat is de naam van een kasteel in Oostenrijk. Schloss Ambras.
3: Zou ook een goed biertje kunnen zijn.
0: Waar heb je last van als je lijdt aan het syndroom van Ambras?
1: Heeft het iets te maken met dat kasteel?
3: Een soort hoogtevrees. Dat kasteel ligt op een klif.
0: Nee.
4: Is het een medische term?
0: Ja, Margriet. Medisch. Ik ben geneigd om ja te zeggen.
3: Maar dat wil zeggen dat er
4: fysisch medisch of psychisch?
0: Nee, fysisch.
4: Fysisch medisch.
3: Maar dat soort patiënten vonden wel een onderkomen in kasteel Ambras.
0: Ja, dat kun je zo stellen. Straks wordt het duidelijk.
1: Ze werden daar verzorgd.
0: Als je de officiële naam wil horen, hypertrichosis lanuginosa.
1: Hypertrichosis lanuginosa. Dan heb je last van...
0: Als je dat hebt, dan heb je inderdaad het syndroom van Ambras.
1: Ben je ergens bang voor?
0: Nee.
3: Is iets dat de hartgolf te snel gaat?
1: Is het iets te veel? Iets te weinig?
0: Iets te veel.
1: Iets te veel. Te veel lucht, te veel wind, te veel...
3: Deden ze dat kasteel op slot? Konden ze nog weg? Mochten ze nog weg?
0: Nee. Het kasteel is eigenlijk een permanente herinnering aan patiënten die lijden aan het syndroom van Ambras.
4: Heeft het ook fysische kentekenen, uiterlijk?
0: Ja.
3: Veel sproetjes?
0: Nee, geen sproetjes.
1: Lachen.
0: Nee, geen lachen.
4: Je huid?
0: Nee. De huid heeft ermee te maken.
4: Ja.
1: Zweten?
4: Gevoeligheid van de huid?
0: Jeuk.
4: Allergisch voor
0: Ik ga
4: daglicht.
0: De mensen hier in de zaal een foto tonen en dan heb je het antwoord. Als je last hebt van syndroom van Ambras, dan zie je er zo uit.
4: Oei.
3: Maar eigenlijk stopten ze die dan weg in dat kasteel.
4: Heel dat gezicht is behaard.
3: Garmen.
1: En toch weinig baard op de kin. Allee.
4: Ja, eigenlijk wel.
0: Beschrijf het eens even.
4: Dus die man, of vrouw, ja, denk dat. Is een vrouw?
0: Heeft een zeldzame genetische aandoening.
4: Namelijk?
0: Waarbij iemand extreem veel haar heeft. Over bijna het volledige lichaam. En ook op plaatsen waar normaal weinig of geen haar groeit. Zoals bij deze persoon op het bovengedeelte van het gelaat.
3: Echt? En bestaat dat nog?
0: Ja, dat bestaat nog. Al sinds de 16e eeuw worden in het kasteel, in het Schloss Ambras, portretten bewaard van mensen die lijden aan deze aandoening. En vandaar dat dat in de volksmond de naam is. En die mensen die werden ook later weerwolven of aapmensen genoemd. En die konden aan hun broodwinning komen, vooral als publiektrekkers van rondreizende circus en kermisattracties. Ja. Heb jij veel last, Margriet, van Ambras?
4: Beharing? Nee. Ik heb zelfs al jaren geen okselhaar meer. En mijn echtgenoot zag dat de eerste keer. En die, schatje, jij hebt geen okselhaar. Ik zeg, nu, maar ik hoef die te hebben ook niet. Hè. Je hebt er alleen maar last mee. Met alles waar haar staat.
3: Dat is waar, hè?
1: Maar ik wou het zo lang mogelijk uitstellen, maar ik heb alleen...
0: Scheer jij elke week je hoofd haar?
1: Ja. Het is eigenlijk allemaal de schuld van Jan Verheijen.
0: Hoezo?
1: Ja, lang verhaal, maar we hebben tijd, hè. Zijn er mensen die op tijd naar huis moeten? Ik speelde mee in een feuilleton, Vermist. En op een bepaald moment kwam er een lichtman in de studio. En hij kwam, ik zat aan een bureau aan een computer. Mijn personage deed veel aan de computer. En die kwam zo boven mij staan en die zei... Ja, dat is deze spot hier. En die schijnt hier gewoon recht door deze haar. Dat is dat dat zo blinkt in de shot van die camera daar hier naar hier. Ah nee, die is gewoon kaal. Molle. Zei die. En de Jan Verheijen kwam naar mij en die zei... Ja, we hebben echt een beetje last van reflectie, van spots op uw kop. Ik zeg, ja, hoe kunnen we dat oplossen? Ja, zegt de Jan. Kun je eventueel tegen volgend seizoen dat allemaal afscheren? Dan is dat veel makkelijker.
3: Serieus?
1: Dan kunnen we dat gewoon mee schminken. Ja. Dan heb je gewoon één lang voorhoofd.
0: teken van intelligentie.
1: Ah, nu zijn we erlijk. En eigenlijk had ik zoiets van, ja, maar ik deed dat vroeger, als we met Giro op kamp gingen, dan deden we dat, elk kamp deden we dat wel brosken of deden we dat wel heel kort. Maar ondertussen is het zo dat ik hier, het kruintje zo, daar groeit niet veel meer bij mij. Maar hier nog wel, maar ik scheer dat af, ja.
3: Maar kalende mannen, die redenen. Worden niet ouder. Die blijven er altijd even jong uitzien.
2: Ja, dat maar dat is
3: waar,
2: zo.
3: Dames en heren.
2: Ja, dat is zo.
3: Niemand weet dat hij 63 is, toch?
1: Ik zie er best oké uit voor mijn leeftijd, toch? Ja. 64.
3: Net zo oud als de oksels van Margriet.
1: Allee.
5: Radio Bene.

0: Stan van Samang, Margriet Hermans en Kat Luiten. Met welke beroemdheid zouden jullie graag eens een dag willen ruilen? Kat.
1: Wel, ik zou heel graag ruilen met Trump.
2: Om te
1: zeggen, ik treed af en ik stel Barack Obama terug aan en ik trek me terug in de luwte. Daarom.
2: Stan, moet het een beroemdheid zijn?
3: Ik zou
2: heel graag eens een vrouw zijn. Ja, maar wacht. Op de dag dat ik moet bevallen. Ik denk dat is voor mij het allerhoogste bereikbare op de aardbol. Is nieuw leven op de aardbol zetten. Dus dan zou ik graag een vrouw willen zijn, die hoeft niet beroemd te zijn, die ook nog eens bevalt, maar wel 's middags.
4: Maar 's morgens zit er nog niet in vorm.
2: Nee, 's morgens nog niet. En dan heb je heel die dag nog... Nee, 's middags.
0: Margriet.
4: Wel, ik weet één ding zeker. Dat is in de dag van vandaag zou ik nooit nog een politieker willen zijn. Als die mensen... Nee. Het materie interesseert mij nog steeds. En ik ben daar nog altijd bedreven hier weer in mijn hoofd. Maar dan denk ik de ondankbaarheid die wij hebben. Hoe die pers daarop springt dat die mensen nog geen zelfmoordneigingen hebben. Dat begrijp ik niet. Nee.
0: Straks heb ik een vraag niet over een vrouw, niet over een politieker, maar over een wereldberoemd iemand.

0: Vandaag zijn mijn gasten Stan van Samang, Kat Luiten en Margriet Hermans. Een vraag van Geraldine Engels uit Heist op den Berg. De 15-jarige Deense jongen Palle Hoele won in 1928 een wedstrijd. En hij mocht op wereldreis. Hij trok naar China, Japan, Rusland, Noord-Amerika. En die jongen werd daardoor een echte media-hype. Alle kranten wilden hem interviewen en overal werd zijn foto gepubliceerd. En die foto die inspireerde een Belg om iets te creëren dat op zijn beurt ook de wereld rondging. En dat is de vraag van Geraldine. Wat? Dus het is een heel moeilijke vraag,
1: vraag
0: misschien.
1: Zeg. Amai.
0: Ja, het was een excentrieke foto. Die jongen was apart gekleed.
1: Had hij bijvoorbeeld hele grote voeten?
0: Nee.
1: Heeft iemand geïnspireerd om dan...
0: Maar hij was een wereld... Hij trok naar alle uithoeken van de wereld. En heeft daar een boek over geschreven. Ook trouwens,
2: het was nog niet bij de Dalai Lama?
0: Nee. We schrijven 28.
2: Ja, want toen was er ook al een Dalai Lama.
0: Ja, maar die kenden wij toen.
1: Hoe oud was die jongen? 15.
0: Ja.
2: Maar die foto, was het de plek die belangrijk was? Of de persoon waar hij mee opstond?
0: Nee, hoe hij eruit zag. En dat was een Belg. We schrijven 1929, een jaar later. En die ziet die foto en die krijgt plots een ingeving.
1: En
0: een inspiratie.
1: Ik ga hem helpen, want hij heeft fysiek iets aan
2: de hand. Die schreef de romans van Poirot.
0: Nee, maar het wordt wel warm. Hij werd geïnspireerd door die foto. En hij creëerde een figuur die de hele wereld rondgaat. Waarop wij Belgen heel fier mogen zijn. Goed geraden door Stan van Samang.
2: Hergé.
0: En waarom zeg ik, Hergé is de creator, tuurlijk. De schrijver.
1: Amai.
0: En die zag in die tijd de foto van dat jongetje. En dat inspireerde hem zo erg dat je nu de foto gaat zien van het jongetje en van Kuifje.
2: Oh, wow. Zeg, ja. Die kleding. Ja. De pet klopt niet, want bij Kuifje is het een Kuifje.
0: Ja.
2: Maar
0: de schrijver is de rest.
2: Hij heeft een korte pofbroek aan met van die lange... kousen onder, hè, zoals dat vroeger was. Kniekousen, of tot over zijn knie. Heeft Kuifje ook aan. En die prachtige lange mantel.
0: Helemaal Kuifje.
2: Oh, mooi, ja. Ja.
0: Dus de foto van die Deense jongen.
1: Maar dat is dingen, dat is Pelle...
0: Pelle Hoele.
1: Ja,
0: Pelle Hoele. Ja. Hij heeft de hoofdprijs gewonnen. En die was gebaseerd op het boek Reis om de wereld in 80 dagen. Hij heeft die reis gemaakt in 44 dagen, die jonge gast. En die heeft op zijn beurt daar een boek over geschreven.
1: Dat was te rap terug eigenlijk.
0: Wow. Ja. En dat kwam in de handen van Hergé. En Hergé dacht, dat is het. Ik ga een reporter creëren, Kuifje genaamd. En ik ga die helemaal inspireren op die jonge wereldreiziger.
2: Want dat Kuifje is ook overal in de wereld eigenlijk geweest.
0: Dat bedoel ik.
1: Zelfs de maan.
0: Ja, ik zei zelfs, hij heeft iets gecreëerd... wat nu ook op zijn beurt de hele wereld heeft mogen zien. Hè?
2: Ja.
0: Fan van Kuifje, Margriet?
2: Als kind had ik dat niet door eigenlijk. Ik kende het niet goed genoeg. Het was meer bekend in Wallonië dan hier. Ja. Maar ik heb wel een paar boeken gelezen, strips gelezen van Kuifje natuurlijk. Hè. Vooral met die kapitein Haring en zo. Ik vond dat wel... Ja, dat was wel leuk. Heel leuk.
0: Stan, was dat jouw favoriete stripfiguur? Of heb je er andere?
1: Nee, niet meteen. Ik denk dat ik ook ouder ben moeten worden... om het te gaan begrijpen en te gaan appreciëren.
0: Kat, jij stripfiguren?
3: Nee, ik was op zich geen Kuifje lezer... Maar ik vind het wel tof dat het een nationaal exportproduct is. En als je dan in Zaventem de raket ziet. Als je thuis komt, dan weet je dat je thuis bent. Hè?
0: Zo. Het was een echte lookalike van Kuifje. Heb jij, Margriet, een lookalike? Heb jij iemand die helemaal op jou lijkt?
2: Ik hoop voor die persoon van niet. Oei. Nee, dat hoeft niet.
0: Jij staat.
1: Wat? Ik weet het niet, maar het gebeurde wel al eens... dat mensen naar mij kwamen op straat en over mijn broer begonnen. En dan moest ik zeggen, maar ik heb helemaal geen broer. Allee, Staf. En dan had ik door dat ze Staf Koppes bedoelden. En toen ik wel nog haar had, leek ik er meer op... dan nu we allebei geen haar meer hebben. Maar het gebeurde wel eens dat ik verward werd met Staf Koppes. Ja.
0: En jij, Kat?
3: Je gaat het nu niet meer geloven, maar dat was de periode dat ik kort haar had. En toen, in één jaar tijd, is er op 4 verschillende plekken... door 4 verschillende mensen gezegd van...
1: Kuifje?
3: Je lijkt op Lady Di. En ik wist niet goed of ik dat een compliment moest vinden, want ze was wel al dood. Maar dat was wel in 1 jaar tijd. Dus ja, ik denk toen hoe dat mijn haar geknipt was. En dan ja, in profiel de neus.
2: Dat is wel een compliment. Ik,
3: ja, maar ze heeft wel niet meer.
2: Maar ze zag er wel fantastisch uit.
0: Mocht jij je haar langer laten worden, dan zie ik meer een jonge Catherine Deneuve in
3: jou. Oh. Wart jij maar niet voor de mannen dan, hè? Dan zou ik jullie vol op de mond kussen.
2: Ja, maar charmeren kan je wel zo. Ja.
0: Ik durf niet naar huis.
3: Ik zal meegaan.
4: Radio Bene.

0: Heb ik jouw vraag nog niet gesteld, dan hoef je niet te treuren. Want straks leg ik er nog meer voor aan het panel in de Zoete Inval, hier op Radio Bene.
1: Radio Bene.
2: De Zoete Inval.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haar omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smartphone.

0: is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Er zijn meer details bekend over het dodelijke ongeval met een springkasteel gisteren in Hamme in Oost-Vlaanderen. Volgens de eerste vaststellingen zou een windvlaag er een springkasteel hebben weggeblazen tot tegen de omheining. Vier kinderen raakten daarbij gewond, onder wie een jongen van 7. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. De 3 andere kinderen raakten licht gewond. Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een deskundige aangesteld die het ongeval onderzoekt. De eerste passagiers van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus was uitgebroken zijn zo net van boord gegaan. Matthias Stels volgt het daar voor ons in Tenerife.
1: Ja, het heeft allemaal wat langer geduurd dan voorzien, maar een dik kwartier geleden is een eerste groep passagiers, Spaanse staatsburgers, zijn die toch met een bootje aan de wal gebracht. Die zijn momenteel in een legertent verdwenen, maar zouden elke minuut via de bussen moeten vertrekken naar de luchthaven. Dus de operatie waar zo lang werd naar uitgekeken, die is wel degelijk begonnen.
0: Door het Hantavirus zijn 3 passagiers van het schip overleden. De rest van de reizigers hebben geen symptomen, maar uit voorzorg wordt iedereen wel onderzocht. Er zijn ook 2 Belgen aan boord. Zij zullen worden opgevolgd in het UZ van Antwerpen en zullen ook in quarantaine moeten gaan. Koningin Mathilde is vanochtend vertrokken op economische missie naar Turkije, samen met 5 ministers en een ruime delegatie van zakenmensen. Collega Pascal Mertens, jij reist ook mee. Wat is het belang van deze economische missie?
2: Wel, deze missie is de grootste ooit van ons land naar Turkije, met maar liefst 428 deelnemers. Want door de geopolitieke onzekerheid willen ondernemers nu eigenlijk graag business doen met bevriende landen of nabije landen. In Turkije is het allebei. Het ligt fantastisch. Het is het toegangspoort tussen Europa en Azië. Een veilig land in het Midden-Oosten en ook de springplank naar Afrika. En het is een NAVO-bondgenoot en economisch al sterk verbonden met de EU via de douane-Unie. Het leidt wel onder een hoge inflatie, waardoor het er niet meer zo goedkoop is als vroeger. Maar Turkije staat op een keerpunt. Het wil bedrijven aantrekken in nieuwe sectoren, zoals defensie, duurzame energie, technologie. Dat staat dus op het programma en ook de veiligheid van havens en luchthavens.
0: Oké, Pascal, dankjewel. In het Verenigd Koninkrijk blijft de druk op premier Keir Starmer toenemen na de forse nederlaag van zijn Labour-partij bij de lokale en regionale verkiezingen. Volgens de omroep BBC willen al zeker 30 Labour-parlementsleden dat Starmer opstapt als partijleider en dus ook als premier. En mogelijk volgen er nog, zegt collega Katrien van der Schoot.
3: Al voor de verkiezingen zelf, toen die rampzalige resultaten werden voorspeld, gingen er al stemmen op bij bijvoorbeeld de vakbonden dat het zo niet verder kon. En toen de verliezen zich opstapelden, vrijdag was dat dan, hoorden we ook al een aantal kopstukken om het ontslag van Starmer vragen. Of tenminste een soort van uitstapscenario voor de nieuwe nationale verkiezingen over 3 jaar. En nu lijkt dat toch wel in een stroomversnelling te komen. Catherine West, een parlementslid en een vroegere staatssecretaris bij Labour, stelt een ultimatum aan de regering. Ofwel dagen jullie Starmer uit, voor morgen is dat dan, als partijleider en dus ook als premier, ofwel doe ik dat zelf.
0: Labour heeft bij de verkiezingen van afgelopen donderdag zo'n 1500 zetels op lokaal niveau verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage is de grote winnaar en zij halen vanuit het niets meer dan 1400 zetels. Het weer vandaag steeds meer wolken. Tegen het einde van de dag kans op buien. Temperaturen tot 22 graden. Morgen wisselvallig en nog 16 graden in het centrum van het land. Dinsdag eerst opklaringen, maar nadien meer wolken. Wel zo goed als droog en nog 13 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Welke mama je ook bent, een fijne moederdag van Radio BNE.

Met de zomer in aantocht wordt er veel opgetreden. In parken, op pleinen en aan zee. En ongetwijfeld zul je hem daar kunnen horen met zijn nieuwe single Wat blijft er over? Hier is Luc Steenhoop.

0: Ruud Steno.
1: Dank u wel.
0: Wat een originele, stevige song, hè? Mooi, hè?
1: Is het mooi?
0: Ja, heel mooi. Ik vind het heel mooi. Heel verrassend ook, hè?
1: Wel, het is zo. Het is een nummer dat ik in 1994 al opgenomen had. En mijn nieuwe producer, Mark Kortens, die vond dat fantastisch nummer. En die wou dat helemaal opnieuw arrangeren. En dat hebben we dan gedaan. En dat is nu de nieuwe single.
0: Heel mooi, ja. Ja, de zomer voor de deur, hè, straks. En wat zijn de plannen?
1: Heel veel optreden. Ik heb eind juni nog mijn verjaardag. Ik verjaar op 28 juni.
0: Heel
1: dus
0: goed.
1: 28 juni staan we in Oostkamp met een heel groot concert.
0: Heel veel succes. In elk geval, heb je zin om mee te spelen met ons panel?
1: Ik kan dat niet zo goed, maar ik wil het wel eens proberen.
0: Ah, veel succes.
1: Dank je wel.
0: Een vraag van Helga de Sager uit Lier. Willen jullie even meeluisteren?

0: jullie hebben het ongetwijfeld herkend, hè? Kat?
1: Mick Jagger, Rolling Stones.
0: Ja, Satisfaction. Mm-hmm. Is dat iets voor jou, Luc?
2: Ja, ik ben nu niet grote fan van de Rolling Stones. Ook
0: meer
2: niet van
0: Beatles?
2: De Beatles.
0: Ook
2: nee,
0: niet?
2: Nee, nee. Maar af en toe, dan vind ik het wel leuk om naar te luisteren. Maar om te zeggen van, ik ga naar een concert kijken van de Rolling Stones. Ik heb ooit eens in een bed geslapen waar de week ervoor Mick Jagger ingeslapen had.
0: Oh. En hoe rookt dat?
2: Nee, dat waren propere lakens, maar echt gebeurd.
0: En waar was dat?
2: In Bali. In Ubud.
0: Helga schrijft, jullie kennen natuurlijk allemaal dit lied van de Rolling Stones. En het werd geschreven door Keith Richards. En nu is de vraag van Helga, wat was er zo bijzonder aan het schrijven van deze hit? De manier waarop hij het schreef is een beetje apart. En dat moet
3: hij wist het niet meer.
0: Hoe bedoel je?
3: Hij had het gemaakt en ja, de volgende dag werd het opgenomen. En zei, amai Keith, dat is goed wat je geschreven hebt. Ik heb helemaal niks geschreven.
4: Hij was helemaal stoned.
2: Ja, hij was stoned. Hij was helemaal vol met cocaïne.
0: Dat is iets te ver, maar het begon goed. Dan,
4: Hij heeft dat voor de vrouwen geschreven.
1: Want heel
4: veel,
1: al op
4: heel veel vrouwen
2: voor een vrouw
4: hebben nooit satisfaction. Ja, dat was. Ja, ik bedoel, het is voor een vrouw moeilijker om klaar te komen dan voor de man, hè?
2: Ja, die hebben langer tijd nodig, hè?
4: Het vergt iets meer techniciteit ook, hè?
0: Hoezo?
4: Ja, Luc, dat gaan we straks.
1: Ja, ja.
4: Luc, wat was een tijdloop?
1: Hij schreef het als vrouw. Hij had zich ingebeeld dat hij een vrouw was.
4: Voilà, als hij vrouw was en ik couldn't get any sense.
3: Het is eigenlijk geschreven door de vrouw van Keith Richards.
1: Nee.
0: De omstandigheden waarop hij dit nummer geschreven heeft zijn een beetje apart.
3: En in vrouwenkleren?
0: Nee. Ik verdenk sommigen van jullie er misschien ook aan om op die manier iets te creëren en te componeren en te schrijven.
1: Hoe? In uw blootje. Ja.
0: Nee. Veel van die.
3: In het midden van de nacht, hij werd wakker en hij dacht: Godverdikke.
0: Heb jij dat niet naast je bed?
1: Ja, een schriftje. Jawel.
0: Wacht. Ja, Kat.
1: Een schriftje, mijn pen en het nachtlampje gaat aan op het moment dat je een idee hebt. Ik mag dat niet vergeten.
0: Het was geen schriftje, maar als je me nu zegt wat daar was.
2: Een bladje papier?
0: Nee.
4: Een condoom?
1: Maar wel iets
0: maar
1: om niet te
0: nemen.
3: Ja. Een pakje sigaretten.
1: Nee, een band opnemen.
0: Een band opnemen. Goed geraden door Kat Luiten, die het helemaal afmaakt.
1: Band opnemen.
4: Ah, een band opnemen.
0: Hij lag in bed. En zoals elke goede componist had hij een tape recordertje op zijn nachtkastje. En hij werd 's nachts wakker. En hij was toch bij verstand, want hij had de melodie in zijn hoofd. En hij mompelde op die melodie zoiets van, I can get no satisfaction. En hij viel weer in slaap. Toen hij wakker werd, stond die tape naast gesnurk, vol met gemompel en gezang, waaronder deze tekst. Mick Jagger heeft dat in handen gekregen en die heeft het verder uitgewerkt. En dat werd hun eerste nummer 1 hit in de VS.
4: Ja, ja.
0: I can't get no.
4: Ik weet dat nog alsof het gisteren was.
0: Het was 65, Margriet.
4: Oh my god, het begint zeer te doen.
0: Bijna 65 jaar geleden, inderdaad, hè. Ja. Luc, krijg je soms ideeën dat je denkt, god, dat wil ik?
4: Wel.
2: Ja.
0: Dan spreek je dat toch in.
2: Dan ga ik eerst naar het wc en dan begin ik te zingen. Hè.
0: Ja,
4: dan zeg ik het al kwijt.
3: Maar het mag me niet. Hoeveel memo's dat je zo hebt. En dat je echt de volgende dag denkt, maar wat dacht ik?
4: Ik kom dan denk niet, maar u het vuilbak, alsjeblieft.
0: Kat, je hebt nooit liedjesteksten geschreven?
1: Nee, maar eigenlijk bij het schrijven van een roman is dat ook zo, hoor. Ik denk aan heel veel dingen op het moment dat ik ook op de baan ben. Ik schrijf ze allemaal op. En als je dan uw personage iets wil laten doen of zo, grijp je heel vaak terug naar die anekdote of die anekdote. Dus ook in het boek Rock Bottom staan eigenlijk heel veel dingen die ik zelf heb meegemaakt. Maar het gaat niet over mij. Hè.
0: Ja, heel mooi. Luc Steno, hartelijk dank om mee te spelen. En heel veel succes met dit prachtige nummer.
2: Dank u wel.
0: Luc Steno. Ja.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
1: Keuken. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
2: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omverblazen, dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Je luistert naar De Zoete Inval met katluiten Margriet Hermans en Stan van Samang. Een vraag van Nathalie Provoost uit Moerzeke. Sommigen doen het via de oksel. Anderen gebruiken de lies, de rug, de borst, maar ook de buik. Wat is het?
1: En heeft dat met de seksen te maken, mannen of vrouwen?
0: Het heeft met het eerste deel van jouw...
1: Het heeft wel met seks te maken.
0: Stop, ja.
1: Oké. Sommige seksen
2: stop,
1: via
2: ook.
1: De oksel.
2: Stop.
0: Ja, bij Margriet
2: wordt
0: dan
2: het
0: ook...
2: zwijgen opgelegd.
1: Ik weet
2: seks,
1: dat.
2: Stop.
1: Dat zijn plekken, die erogene zones, die heerlijke geuren kunnen afscheiden. En die opwinden als afrodisiak werken. Dank u wel, Luc. Nee, dat is het dus niet.
3: De voortplanting.
0: Ja, dat heeft het alles mee te maken.
2: Maar sommigen doen het bijvoorbeeld...
0: Wie zijn die sommigen?
2: Oh, ja, verschillende diersoorten, hè?
0: Nee, niet verschillende
2: diersoorten. Het zijn echt mensen die...
0: Nee. Jawel, je zit goed bij dieren,
2: ja,
0: maar niet soorten.
1: Het is niet per se mensen.
2: Nu zijn we...
0: Dat valt tegen, hè?
1: Ik dacht dat ik hier iets ging leren.
3: Rug tegen rug.
0: Ja. Je hebt de okselgreep, je hebt de niesgreep, je hebt de borstgreep, je hebt de keelgreep, de ruggreep.
1: Precies karate.
3: Ah ja, oké. Dus je hebt...
0: Je hebt ze al bezig gezien. Zeker weten.
1: Oh ja?
2: Bonoboos.
1: Ja.
2: Kleiner. Klein.
3: Hebben ze vier poten?
2: Vliegen. Muggen.
1: Muizen.
3: Chameleons. Dus een zoogdier... Dat het op die manier...
1: Oh my god.
0: Het is geen zoogdier, hè?
3: Ah,
0: maar het heeft wel vier poten.
2: Oksels. Vier poten.
1: Is een reptiel? Geen zo.
3: Is het een reptiel?
0: Nee, dat is geen reptiel, hè. Een
3: Is een amfibie. Een amfibie. Dus,
2: de kikker.
3: Dus ook in het water.
0: Goed geraden door Margriet Hermans. Was dan? Maar waarom riep jij dan de kikker?
2: Nee, ik riep de kikker.
0: Oh, maar je hebt dezelfde stem als Margriet?
3: Ja.
0: Als je opgewonden bent. Het antwoord was inderdaad...
2: Oh my god, het is maar beelden.
0: Sommigen doen het via de oksel, anderen gebruiken de lies, de rug, de borst, maar ook de buik. Wat is het? Dat zijn de verschillende standjes die kikkers en padden aannemen wanneer ze willen voortplanten.
3: Maar volgens de Kama Sutra kunnen wij dat ook zo, hè?
2: Ik ging het net zeggen, ze zijn niet de enige.
1: Behalve dat onderste. Ja, dat onderste is een beetje moeilijk zo.
0: En wat bedoel je met de onderste foto?
1: Ja, dat zijn die twee kikkers met hun poepen aan elkaar. Als je zo moet... Dat moet dan een serieus stuk hebben. Maar al de rest, dat doen mensen ook, hè. Hoewel, die een
2: headstraddle...
1: Dat vind ik ook niet...
2: Dat is waar,
0: welke bedoel je?
1: Ten deze, Luc. Wacht, ik kom eens even zeggen. Ten deze. Allee, dat is ook niet echt... Dat is ook niet echt fatsoenlijk, hè? Je ziet er letterlijk in bekanders nek. Maakt het maar mee. Maar ja, we zijn geen 18 meer, Luc.

0: Anders konden wij dat nog allemaal, hè?
1: We zouden het willen, Margriet.
2: Kikkers gebruiken hun mond niet om te drinken. Wist je dat?
3: Wacht, wat, dat is wel een rare klik dat jij nu ineens maakt. Wij zitten allemaal nog daar.
2: Ja, maar ik ben al met de andere weetjes, hè.
3: Ah, ja.
2: Kikkers drinken niet met hun mond, maar die nemen water op via de huid.
0: Huid, ja.
2: Ja, ja, ja. En de huid van padden is giftig om roofdieren af te schrikken.
0: Aha.
2: En Margriet, als jij een kikker hoort kwaken, dan weet je sowieso dat het een mannetje is.
0: Ah ja, ik hoor dat soms in de buurt bij ons. Ik zeg, die maken lawaai. Verschrikkelijk veel lawaai.
3: Doe nog eens een keer.
0: Maar dat is in de paartijd, hè? Dat is in de paartijd vooral dat ze dat doen.
2: Dus als je een kikker hoort kwaken, dan weet je sowieso dat het een mannetje is, want vrouwtjes doen het niet, zoals in het echte leven bij ons ook.
0: Oh, als je is goed, dan hoorde dat ook zo.
3: Wacht, sorry. Doe nog eens, Margriet.
0: Nee.
2: Margriet, heb jij een favoriete kikker? Ja.
0: Natuurlijk, Kermit. En Miss Piggy.
2: Dat is een Piggy, hè?
0: Piggy.
2: Dat is een varkentje. Ja.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

0: We hebben weer een heel mooi trio te gast. Tan van Samang, Margriet Hermans en Kat Luiten in de Zoete Inval. Een vraag van Debbie Salomon uit Dendermonde. In juni 2012 kwamen twee Amerikaanse mannen terug van vakantie in buurland Canada. Bij de grens werden ze tegengehouden en kregen ze een zware boete. Waarom? Wat hadden ze mispeuterd?
1: Hadden ze iets bij dat ze niet mochten bij hebben?
0: Ja, heel goed, Stan.
2: Het lag in de kofferbak en het was aanzienlijk groot.
0: Nee, het was niet zo groot, het was klein.
3: Maar het was blijkbaar iets dat in Canada mocht en in Amerika niet.
0: Ik zou het niet beter kunnen zeggen.
3: Cannabis?
0: Mag dat in Canada?
3: Ja, een heel klein...
1: Cannabis?
3: Toch iets Canada in Canada. Goed, Stan. Toch in kleinere dosissen zijn ze daar wat toleranter.
0: Iets groter. En de Amerikanen hebben een goede reden om dat daar te verbieden. Want je weet, Amerikanen zijn heel streng op...
1: Is het iets godsdienstig? Is het iets,
0: ethisch, gezondheid? Nee, het heeft niks met de religie te maken.
3: Canada was vroeger bekend voor de tabak, hè?
0: Ja.
3: Mensen gingen in tabak, maar daar heeft het ook niks mee.
1: Nee. Eten?
0: Ja en nee. Ja, dat was net de reden, ja.
3: Ah ja, je mocht geen voedsel
1: vissen,
3: over de grens.
1: Zo,
3: je mag geen voedsel binnen.
0: Dat denk ik wel, maar...
1: Is het iets wat niet zozeer om te eten is, maar wel gegeten wordt?
0: Nee. Op dat spoor zitten we niet
3: en
0: juist.
3: En levend?
0: Nee, niks levend. Nee.
2: Iets voor te eten.
0: Jullie hebben er thuis misschien in de kast liggen. Ja. Ik nu niet meer.
3: Er is zoveel in ons kast.
2: Jij niet meer.
0: Maar jullie twee denk ik wel.
2: Wij wel.
1: Iets voor kindjes.
2: En jij niet meer, omdat je iets
1: voor
2: ouder...
1: kindjes. Babyvoeding?
0: Ah. Nee, geen babyvoeding. Maar dat je iets kinderen zijn er kinderen. Gek op.
2: Kinderen zijn er gek op.
0: Ja.
3: Nog geen plusje beer of zoiets.
0: Nee, mag niet. Nee.
2: Kinderen zijn... Waar zijn kinderen gek op?
1: Snoep, chocola.
0: Snoep heeft ermee te maken. En waarom mag dat Amerika niet binnen?
1: Suiker.
3: Er zit te veel suiker in.
0: Nee. Als ik één naam zeg, dan gaan de ouders het allemaal snappen. Kindersurprise.
1: Oh, ja.
2: Echt?
0: En waarom is dat?
3: Het gevaar van
0: omdat volgens de Food, Drug and Cosmetic Act uit 1938... voeding niet mag gecombineerd worden met niet-voedzame dingen.
1: Zijn er zo geen duizenden dingen die in Amerika... Allee, ik zeg maar
2: want
1: iets, McDonald's...
2: In een doos Kellogg's zit soms
1: zit altijd een speeltje. McDonald's zit er in een kinderbox.
3: Ja, maar dat zit altijd apart verpakt. Je moet maar eens zien. Dat zit altijd
1: in een plastic zakje.
3: Ja.
1: Maar ook in een eiken?
3: Ja.
1: Ik vind dat zo verdreven.
3: Ja, maar dat eitje is niet om te eten, dat andere.
0: Maar hoeveel van die kindjes zouden dat niet in hun mond stoppen?
3: En er zijn er die dat dingen. In de tijd was er ook zoiets waarvan die kleine ronde schijfjes...
1: Maar dat waren flippels.
3: Flippels, dat was het. Ja, maar er zijn kinderen die dat ingeslikt hebben.
0: Die eieren zijn wel heel populair in Amerika. Die wilden dat wel graag hebben. Dus die gasten die brachten dat uit Canada mee. Niet vermoedend dat ze zo een surprise-eitje konden meenemen.
1: Oh, nee.
0: Ze hebben $2,500 per ei moeten betalen.
3: Oh, nee. Dat zou ik dat ter plaatse
1: maar
3: weer
1: opeten. Het zijn Duitse eieren, zie ik. Want er staat kinderüberraschung. Maar dan snap ik het.
0: Ja, het verstikkingsgevaar is er natuurlijk wel voor kleintjes. Hè. Zo'n plastic speeltje in een chocolade-ei, dat is toch niet aan te raden. Hè? Ben jij ooit tegengehouden door de douane, Margriet?
3: Toch wel eens, ja. En dat was voor een heel raar... Ik wist dat ook niet. Maar ik was met een vriendin, een Nederlandse vriendin van Bergen op Zoom. En wij gingen samen naar... Ja, dat speelt nu geen rol, maar ik denk dat Frankrijk was. En op dat moment moesten wij dus over de grens en wij worden tegengehouden... door de Belgische douane. En die zeggen, ja, kom, we moesten binnen in de douane. Van wie is die auto? Ja, die was van mijn vriendin met een Nederlandse kentekenplaat. Mm-hmm. En ik reed. En dat mocht blijkbaar niet.
0: Hè?
3: Nee, ik mag in België niet rijden met een auto die een buitenlands kentekennummer heeft. Echt wel. Ik kreeg daar een proces van mijn voeten. Ik zeg, meneer, dat kan ik niet betalen. Ja, zeg, je gaat dat toch moeten betalen. En ik dacht, voort, maar ik heb achteraf toch wel de rekening gekregen. Maar dat mag dus blijkbaar niet.
0: Maar nu nog niet?
3: Ik weet niet, maar toen mocht het niet.
0: Ik heb een vriendin, die heeft een Spaanse nummerplaat. Die rijdt daar al jaren.
3: Ja, maar die staat op haar naam.
0: Ja.
3: Ja, maar die auto stond niet op mijn naam.
0: Ah,
3: dat was de auto van mijn vriendin, die dan nog naast mij zat. Niet te geloven, wat dat ze allemaal verzinnen om geld binnen te krijgen.
2: Die wouden gewoon een handtekening
1: hebben. En reden jij rechts?
3: Goeie vraag.
1: Ja.
3: Nee, het was in Frankrijk, dus het was gewoon hetzelfde.
0: Heb jij ooit douaneproblemen gehad vroeger?
2: Ik ben ooit op reportage geweest, ook voor Vlaanderen Vakantieland, in Mexico. En daar, bij het oversteken van de provinciegrenzen, stonden ze dikwijls. En er was zo een draad gespannen, dus we moesten wel stoppen. En dat was behoorlijk intimiderend. Wij moesten echt onze hele koffer leegmaken. En dan zelfs onze tandenbarstel uit de... Ja. En eigenlijk wouden we die gewoon centen. Maar we hadden een heel strenge gidse, een oudere vrouw. En die zei, we gaan niet betalen.
0: Was dat een Mexicaanse?
2: Ja, ah. Ja. Maar als ze daar staan met hun mitrailletten, dan denkt ze, laat ons misschien toch betalen. Ja, dat was intimiderend, ja.
0: Stan, je hebt nooit de tijd meegemaakt actief dat wij nog aan grenscontroles...
1: Ik heb wel eens drugshonden op een nachttrein naar Zwitserland gehad.
0: Ah ja.
1: Tot daar het verhaal.
0: En de rest?
1: Die ging gewoon naast mij zitten. Dat was heel... Nee, is niet waar, Luc, want als een hond gaat zitten...
3: Als je prijs hebt.
1: Ja. Nee, dat is niet waar.
3: Maar ik herinner me nog goed, hè, Luc. Ik weet nog de eerste keer. We
0: ik
3: zijn
0: ook.
3: Er samen
0: ik
3: ooit
0: ook.
3: Geweest. Nee, maar de allereerste keer dat ik naar de Canarische eilanden ging, naar Tenerife. En ik denk, ook Canarische eilanden, nu ga ik eindelijk eens Canarisch zien. Zwaar. En ik zat daar zo op dat terrasje en geen ene Canarie. Geen ene. Ik dacht, toch had hier zo'n paar geel vogeltjes komen aanvliegen. Niks. En toen ging ik naar de Maagdeneilanden, hè, Luc. Geen ene Canarie.

Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/serviceselect of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.

0: einde van ons programma. Heel erg benieuwd of jullie goed opgelet hebben. Kat, wat wil jij onthouden uit deze aflevering?
1: En wel, dan ga ik... Ja, toch voor de kikkers en de pannen. Ik vond dat wel een mooi beeld om te zien hoe dat die beestjes het allemaal doen. En ik ga voor altijd aan Margriet en Stan denken. Als ik de kikker zie. In de toekomst.
0: Stan?
2: Het is heel raar. Maar ik ben helemaal onder de indruk van het kindersurprise-eitje. Dat ga ik onthouden van vandaag.
0: Ja, dat Amerika niet binnen mag.
2: Ja.
0: Verstikkingsgevaar, omdat er een plastic speeltje in een chocolade-eitje zit.
2: Maar je mocht wel een mitraillet. Ja, zwart.
0: Ja.
2: Dat vond ik straf.
0: Begrijp je. Margriet, tot slot.
3: Ja, ik was helemaal baffeld. Ik was helemaal verrast, want ik wist het natuurlijk niet. Maar die Deense jongen, die de inspiratiebron is geworden voor Hergé, voor Kuifje. Ik vond dat zo treffend. Ja, dat vond ik een sterk verhaal, Luc.
0: Jullie waren ook heel sterk vandaag. Mag ik jullie bedanken? Kat Luiten, Stan van Samang en Margriet Herman. En u bedankt alweer voor het luisteren. Tot de volgende keer.
4: Radio BNN. De zoete inval.

0: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
3: Radio Bene.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. In Oost-Vlaanderen is een jongen van 7 overleden na een ongeval op een springkasteel. Op Tenerife verloopt de evacuatie van de passagiers van het cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken traag. En koningin Mathilde is vertrokken op economische missie naar Turkije. Goedemiddag, er zijn meer details bekend over het dodelijk ongeval tijdens een voetbaltoernooi gisteren in Hamme in Oost-Vlaanderen. Daarbij is een jongen van 7 overleden die op een springkasteel aan het spelen was. Wim de Mazeneer, wat weten we intussen?
1: Wel, volgens de eerste vaststellingen zou een windvlaag het springkasteel hebben weggeblazen. Het stond vlakbij ijzeren omheiningen. En een van de kinderen zou dan ongelukkig gevallen zijn op of tegen die omheining. De jongen is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar uiteindelijk overleden aan zijn verwondingen. 3 andere kinderen zijn licht gewond geraakt, zegt de burgemeester van Hamme, Sophie Peters.
2: Het gaat dan over kleinere verwondingen. De ouders zijn op eigen kracht naar de huisarts of naar het ziekenhuis gegaan. We hebben daar ook niets meer van vernomen, dus wij gaan ervan uit dat dat goed nieuws is.
1: Volgens de burgemeester was het springkasteel trouwens geplaatst door een professionele firma. Maar wat er precies is misgelopen, moet dus nog verder onderzocht worden. Het parket van Oost-Vlaanderen heeft daar een deskundige voor aangesteld. De voetbalclub van Hamme laat weten dat ouders, kinderen en medewerkers van de club er deze namiddag terecht kunnen voor een gesprek.
0: Oké, Wim, dankjewel. In Tenerife is de evacuatie van het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken volop aan de gang. De 147 passagiers en bemanning worden met kleine bootjes aan land gebracht en vertrekken daarna met bussen naar de luchthaven. De evacuatie verloopt langzaam. De 2 Belgische reizigers zijn nog altijd aan boord. De hele operatie is in handen van de Spaanse overheid. Maar ook Nederland helpt mee met de coördinatie en organiseert een repatriëringsvlucht. Ook de 2 Belgen zullen meevliegen naar Nederland. Dat zegt de Nederlandse ambassadeur in Spanje, Roel Nieuwekamp.
3: Nederland is de vlaggenstaat, zoals dat heet. Nederland coördineert de consulaire bijstand ook van andere landen. Dus we zijn ook met een hele ingewikkelde puzzel bezig, omdat er 23 nationaliteiten aan boord zijn. En die moeten natuurlijk allemaal weer terug naar hun eigen land, op een veilige manier. En dat moet ook heel snel. Ons coördinatiecentrum in Nederland heeft die hele ingewikkelde puzzel gelegd. En dat is vraag en aanbod. Wij hebben een aanbod gedaan en een aantal landen zijn erop ingegaan, waaronder België, maar ook we nemen Japan ermee, mensen uit Argentinië.
0: In totaal zullen 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. De 2 Belgen reizen daarna door naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen voor een medische evaluatie. Aan het fort van Breendonk wordt ook dit jaar de overwinning op het fascisme in 1945 herdacht. Vakbonden en kunstenaars delen samen het podium. Hun belangrijkste boodschap is dat burgers ook vandaag waakzaam moeten blijven tegenover extreem rechts. En op deze moederdag zijn er ook moeders aanwezig die het belangrijk vinden om hier met hun kind te zijn.
4: Dat maakt deel uit van de waarden die wij hem willen meegeven. Ik denk dat er tegenwoordig veel te nonchalant wordt omgegaan met het verleden en dat er geen lessen worden getrokken. Hè.
5: Ik maak mij serieus zorgen over de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Want zoals het nu gaat, we gaan meer en meer naar een maatschappij die verrechtst van onverdraagzaamheid. Ik vind het angstig eigenlijk.
6: Nooit geen fascisme meer, nooit geen oorlog meer. Dat is de belangrijkste boodschap die we in deze maatschappij kunnen uitdragen, denk ik.
0: Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in het fort van Breendonk in de provincie Antwerpen gevangenen van de nazi's ondergebracht en gemarteld. Koningin Mathilde is vanochtend vroeg vertrokken op economische missie naar Turkije, samen met 5 ministers en een ruime delegatie van zakenmensen. Sinds prinses Astrid op doktersadvies moest stoppen met het leiden van die missies, nam koningin Mathilde de fakkel over. Collega Pascal Mertens reist mee en zegt dat het een belangrijke missie wordt.
7: Deze missie is de grootste ooit van ons land naar Turkije met maar liefst 428 deelnemers. Want door de geopolitieke onzekerheid willen ondernemers nu eigenlijk graag business doen met bevriende landen of nabije landen. In Turkije is het allebei. Het ligt fantastisch. Het is het toegangspoort tussen Europa en Azië. Een veilig land in het Midden-Oosten en ook de springplank naar Afrika. En het is een NAVO-bondgenoot en economisch al sterk verbonden met de EU via de douane-Unie. Turkije staat op een keerpunt. Het wil bedrijven aantrekken in nieuwe sectoren, zoals defensie, duurzame energie, technologie. Dat staat dus op het programma en ook de veiligheid van havens en luchthavens.
0: Israël heeft 2 activisten van de Gaza-vloot Flotilla het land uitgezet. Het gaat om een Spanjaard en een Braziliaan. De 2 worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot die probeert om de Israëlische blokkade van Gaza te doorbreken. Twee weken geleden heeft het Israëlische leger de hulpvloot onderschept voor de kust van het Griekse eiland Kreta. In totaal zijn toen zo'n 175 pro-Palestijnse activisten opgepakt door Israël. De meeste van hen zijn daarna naar Griekenland gebracht, maar de twee organisatoren zijn dus een tijd lang vastgehouden. Naar welk land de twee nu zijn uitgezet is niet bekendgemaakt. In het noordwesten van Pakistan zijn bij een aanslag op de politie zeker 15 doden gevallen. Een zelfmoordterrorist is er met een autobom ingereden op een politiepost. Verschillende gewapende militanten hebben de controlepost ook bestormd. De aanslag gebeurde vlakbij de grens met Afghanistan. Die regio wordt al tientallen jaren geteisterd door geweld. Volgens de Pakistanse regering is het aantal aanslagen gestegen sinds de Taliban opnieuw aan de macht zijn in buurland Afghanistan. Het weer, er komt meer bewolking aan, maar in Vlaanderen zou het wel droog blijven. Maximaal vandaag tot 22 graden. Vanavond en vannacht regen in het centrum van het land. Morgenochtend trekt die regen stilaan weg. Daarna opklaringen, maar na de middag opnieuw regen bij 14 graden. Dinsdag bewolkt met een lokale bui, woensdag opnieuw onstabieler. En het blijft de hele tijd fris, niet warmer dan 15 graden. Het dodelijke ongeval met een springkasteel gisteren in Oost-Vlaanderen, dat zat vooraan in het nieuws. Een windvlaag zou dat springkasteel hebben weggeblazen tot tegen een omheining. Vier kinderen raakten daarbij gewond. Eén jongen van 7 heeft het niet overleefd. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Welke mama je ook bent, een fijne

0: Elk 7 keer. In 69 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
1: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
2: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
0: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je volgende week op Radio BNE.
2: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
0: Ontdek al hun verhalen. In Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
2: Volgende week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
4: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
4: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan

In Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren.

0: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci-Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: 1 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. In Oost-Vlaanderen is een jongen van 7 overleden na een ongeval op een springkasteel. Op Tenerife verloopt de evacuatie van de passagiers van het cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken langzaam. En koningin Mathilde is vertrokken op economische missie naar Turkije. Er zijn meer details bekend over het dodelijk ongeval tijdens een voetbaltoernooi gisteren in Hamme in Oost-Vlaanderen. Daarbij is een jongen van 7 overleden die op een springkasteel aan het spelen was. Wim de Mazeneer, wat weten we intussen?
1: Volgens de eerste vaststellingen zou een windvlaag het springkasteel hebben weggeblazen. Het stond vlakbij ijzeren omheiningen en een van de kinderen zou ongelukkig gevallen zijn op of tegen die omheining. De jongen is nog zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar uiteindelijk overleden aan zijn verwondingen. 3 andere kinderen zijn licht gewond geraakt, zegt de burgemeester van Hamme, Sophie Peters.
2: Het gaat dan over kleinere verwondingen. De ouders zijn op eigen kracht naar de huisarts of naar het ziekenhuis gegaan. We hebben daar ook niets meer van vernomen, dus wij gaan ervan uit dat dat goed nieuws is.
1: Volgens de burgemeester was het springkasteel geplaatst door een professionele firma, maar het parket onderzoekt dus nog wat er precies is fout gelopen.
0: Dankjewel, Wim. En de voetbalclub waar de jongen speelde, KFC Wambeek Ternat, reageert aangeslagen. Deborah Stoffels.
3: We hebben gisteravond het overlijden van een spelertje van onze U8 vernomen. En de hele club is verslagen. We zijn eventjes zonder woorden, maar we proberen wel het nodige te doen om ondersteuning te bieden.
0: Op het Canarisch eiland Tenerife is de evacuatie van het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken nog altijd volop aan de gang. De eerste Spaanse passagiers zijn intussen wel al opgestapt op hun repatriëringsvlucht. De andere passagiers, onder wie ook 2 Belgen, komen straks aan de beurt. De Nederlandse ambassadeur in Spanje heeft contact met de mensen op het schip.
4: Ik heb de expeditieleider gesproken en een paar passagiers. En ook de arts die aan boord is. Nou, het goede nieuws is dat niemand symptomen heeft. Dus dat is denk ik het belangrijkste. En ook heel belangrijk is dat de sfeer aan boord goed is. Maar iedereen wil natuurlijk wel zo snel mogelijk naar huis. Ik durf geen uiteindelijke uitspraak te doen wanneer het helemaal klaar is. Maar we hopen zoveel mogelijk mensen in ieder geval vandaag al weg te krijgen.
0: Mogelijk worden de Belgische passagiers deze namiddag gerepatrieerd. De volledige evacuatie van het cruiseschip kan wel nog duren tot morgen. Dan zou de laatste repatriëringsvlucht vertrekken naar Australië. Aan het fort van Breendonk in de provincie Antwerpen wordt ook dit jaar de overwinning op het fascisme herdacht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden daar gevangenen van de nazi's ondergebracht en gemarteld. Vakbonden en kunstenaars delen samen het podium. Verslag van Benedikt Koesement.
5: Waarom gebeurt er steeds weer wat er niet gebeuren kan?
6: Het is niet alleen een herdenking. Woordkunstenaar Hind El Jadid gebruikt hier het podium voor haar boodschap. Het moet ook morgen beter.
7: Het gaat over genocides. Het gaat over geschiedenis dat zich toch wel weer weet te herhalen. Ondanks wat we al hebben meegemaakt.
6: Voor het publiek is de strijd tegen het fascisme ook vandaag nog relevant.
8: Ik denk dat er tegenwoordig veel te nonchalant wordt omgegaan met het verleden. En dat er geen lessen worden getrokken. Hè.
9: Ik maak mij serieus zorgen over de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Want zoals het nu gaat, we gaan meer en meer naar een maatschappij die verrechtst.
10: Het is Gaza, het is de Oekraïne. En dan bombardementen op schooltjes, op ziekenhuizen waar onschuldige mensen de laatste nacht van hun leven beleefd hebben met een drone of een aanval. Dat is onmenselijk en onwaardig.
11: Honderden gewonden. Lijken worden onder ingestorte kinderdromen gevonden.
6: Belangrijkste boodschap: waakzaam blijven om een herhaling van de geschiedenis te vermijden.
10: We moeten niet altijd negatief in het leven staan, maar hoop doet leven. Hè?
0: Rusland beschuldigt Oekraïne ervan het 3-daags staakt het vuren te hebben geschonden. Gisteren was een belangrijke feestdag in Rusland. De Russen vieren op 9 mei de overwinning op Nazi-Duitsland. Maar ondanks het afgesproken staakt het vuren heeft Oekraïne volgens Rusland heel wat drone- en artillerieaanvallen uitgevoerd. Op 24 uur tijd zou Rusland 57 Oekraïnse drones hebben neergehaald. Rusland zegt zich wel aan de gevechtspauze te houden, maar ook in Oekraïne waren er verschillende gewonden na Russische droneaanvallen, onder meer in Kharkiv. Koningin Mathilde is op economische missie in Turkije. Ze is vertrokken samen met 5 ministers en een ruime delegatie van zakenmensen. Collega Pascal Mertens reist ook mee en vertelt waarom onze koningin die missie leidt.
12: De koning had het daar gevraagd toen prinses Astrid hem eind vorig jaar zei dat ze ermee moest stoppen van de dokter. Normaal gezien zou natuurlijk kroonprinses Elisabeth die missies gaan leiden, maar zij studeert nog. Ze studeert eind deze maand af in Harvard. En Mathilde, zo vertelde ze me, wil haar dochter toch nog wat tijd geven. En dus leidt zij ze dit jaar en volgend jaar tot Elisabeth ze dan kan overnemen. En ja, Mathilde heeft er ook ervaring mee. Hè? Als prinses is ze veel mee geweest met Filip toen die als kroonprins de missies leidde. Ook op de laatste missie naar Turkije in 2012 was dat 9 maanden voor de troonswissel. Dus keert nu even terug naar haar leven als prinses.
0: 428 deelnemers zijn meegereisd. Turkije is interessant als handelspartner doordat het land ook een NAVO-bondgenoot is en ook nog sterke banden heeft met de Europese Unie. Het weer. Komt meer bewolking aan. In Vlaanderen zou het droog blijven bij maximaal tot 22 graden. Vanavond en vannacht regen in het centrum. Morgenochtend trekt die regen weg. Daarna opklaringen, maar na de middag opnieuw regen en dan nog 14 graden. Dinsdag vaak bewolkt met een lokale bui. Woensdag opnieuw onstabieler en blijft fris, niet warmer dan 15 graden. Het dodelijke ongeval met een springkasteel gisteren in Oost-Vlaanderen zat vooraan in het nieuws. Een windvlaag zou er een springkasteel hebben weggeblazen tot tegen een omheining. 4 kinderen raakten daarbij gewond, een jongen van 7 overleefde het niet. Meer op vrtnieuws.be.
13: Welke mama je ook bent, een

0: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
1: Ah.
0: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.

0: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
0: Absoluut. Met de Pro van Profel. Dat beloven wij.
1: Ah. Profel.
0: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Hey, zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
2: Grando, Grando, Grando.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De twee Belgen die aan boord waren van het cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak, zullen rond 3:30 vanmiddag vertrekken uit Tenerife. Ze worden gerepatrieerd samen met de Nederlandse passagiers en zullen naar Eindhoven vliegen. En daarna volgt een strikt parcours, dat zegt collega Matthias Stuyls vanuit de haven in Granadilla, Tenerife, waar het cruiseschip Hondius voor anker ligt.
1: Wanneer het toestel met hun aan boord in Eindhoven landt, dan is het de bedoeling dat die Belgen zo snel mogelijk worden overgebracht naar het universitair ziekenhuis in Antwerpen voor grondig onderzoek. Dat transport zou worden geregeld door Defensie en het departement Zorg. En ook thuis zullen ze de komende weken verder worden opgevolgd.
0: De eerste 13 Spaanse passagiers zijn intussen al onderweg naar hun thuisland. De andere passagiers volgen dus. De volledige evacuatie van het cruiseschip kan wel nog duren tot morgen. Dan zou de laatste repatriëringsvlucht vertrekken naar Australië. De organisatie van het voetbaltoernooi in Hamme in Oost-Vlaanderen reageert aangeslagen op de dood van een jongen van 7 gisteren. Tijdens het toernooi zou een windvlaag een springkasteel hebben weggeblazen tot tegen een omheining. 4 kinderen raakten gewond, de jongen van 7 overleed later in het ziekenhuis. De organisatie wil ouders, spelers en iedereen die betrokken was voldoende kunnen opvangen, zegt manager Peter De Velder.
2: De verslagenheid is gigantisch, hè? Zowel binnen als buiten de club. Op zo'n scenario zijn we niet voorbereid. Deze namiddag komt er slachtofferhulp en sociale begeleiding voor mensen van binnen de club. We zijn ook aan het kijken, de mensen van Wanbeke met Voetbal Vlaanderen, hoe dat we de andere clubs kunnen begeleiden die eventueel begeleiding nodig hebben.
0: Wout van Aert heeft zijn eerste wedstrijd sinds zijn zege in Parijs-Roubaix een maand geleden meteen gewonnen. Van Aert was de beste in de Marley Grave Race, een gravelkoers van 150 kilometer in Valkenburg in Nederland. Van Aert reed zo'n 20 kilometer solo over de onverharde wegen. Bij de vrouwen won de Nederlandse wereldkampioene Lorena Wiebes. En in de Champions Playoffs van het voetbal ontvangt AA Gent Anderlecht. Tom Boudewijn, hoe staat het daar?
3: 0-1 voor de bezoekers, voor Anderlecht. We zijn een half uurtje ver. En dat is een verdiende voorsprong, want Anderlecht is de beste ploeg. De meeste kansen ook. De own goal van Lopez, dat is het enige doelpunt dat op het scorebord staat op aangeven van Bertaccini. En dat is toch de man van het eerste half uur, want hij was een paar keer gevaarlijk. Bij elke gevaarlijke actie is hij betrokken. En Anderlecht dus 0-1 voor. Dat zou een goede generale repetitie moeten zijn met het oog op donderdag, want dan speelt Anderlecht de bekerfinale tegen Union. Half uurtje ver dus. Gent nog niet veel getoond. Anderlecht verdient op voorsprong 0-1.
0: Dankjewel, Tom. Het wordt bewolkt vanmiddag. In Vlaanderen zou het wel droog blijven bij maximaal tot 22 graden. Morgenochtend krijgen we eerst regen. Die trekt daarna weg. Daarna volgen opklaringen. Na de middag opnieuw regen. En dan nog tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Welke mama je ook bent.

0: Wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.

Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur.

0: Nederland en Zweden wonnen elk 7 keer. In 1969 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
1: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
2: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
0: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je volgende week op Radio BNE.
2: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
0: Ontdek al hun verhalen in Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
2: Volgende week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
7: Chin chin.
6: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
7: Knalprijs.
6: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Medi-market.
9: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
10: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.

Bij midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes, uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefjes, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er portan een liedje van gemokt. Met huilschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe er aan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chavez voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

hem vuiken. En de jorn ging voorbij. En ze wierd zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een wele. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij doet tenen. En hij zei, wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: En ze had goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij met haar gat.
1: Radio BNN.
2: De tijd
1: van je leven.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Twee Belgen verlaten rond deze tijd het cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken. Ze worden aan land gebracht in Tenerife en daarna naar het vliegtuig om terug naar ons land te keren. Eens hier aangekomen is er een strikt scenario voor de Belgen, zegt Annelies Wienand van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.
1: Wanneer de twee Belgen aangekomen zijn in Eindhoven, zullen zij overgebracht worden naar UZ Antwerpen. Daar zullen zij medisch geëvalueerd worden. En na die medische evaluatie zal blijken wanneer zij naar huis kunnen gaan en thuis hun quarantaine verder zetten.
0: De eerste 13 Spaanse passagiers en 1 bemanningslid zijn intussen al teruggevlogen. De andere passagiers volgen nog. De federale regering zou tegen de zomer haar begrotingswerk klaar moeten hebben. Dat heeft minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V gezegd in de zevende dag. Er moet wellicht zo'n 7 miljard euro gezocht worden om de begroting op koers te houden tegen 2029. Ook al ligt de Europese deadline pas in oktober, we zijn toch beter sneller klaar, zodat alles ook uitgevoerd kan worden, vindt minister van Petegem.
2: Wat is het grote nadeel vandaag? Dat is dat we eigenlijk wat over tijd gegaan zijn met onze begrotingsbesprekingen. Alles moet dan nog omgezet worden in wetgeving. En dan zie je, we gaan nu deze week hopelijk de programmawet gaan stemmen, dat het allemaal wat blijft aanslepen. Dus als je effectief wil dat het wordt uitgevoerd, dan ben je best klaar tegen de zomer.
0: In de Champions Playoffs van het voetbal is de tweede helft aan de gang in de wedstrijd tussen AA Gent en Anderlecht. Tom Baudouin, hoe staat het daar?
3: Gelijke stand tussen beide ploegen na ruim een uur voetballen. Gent-Anderlecht 1-1 en bij de rust leek Anderlecht met 0-1 te kunnen gaan rusten dankzij een sterke eerste helft. Een own goal van Lopez onder leiding van een sterke Bertaccini bij Paars-Wit. Het was vooral Davy Roef die Anderlecht zijn ex-club op 0-1 hield. En dan zat het spel op de wagen helemaal op het einde van de eerste helft met de gelijkmaker van Jean-Kevin Duverne, de verdediger van AA Gent 1-1. En meteen daarna een rode kaart voor Svetkovic, de aanvaller van Anderlecht. En dat heeft het scenario in de tweede helft toch een beetje veranderd. Want Gent is nu de betere ploeg. Maar de dominantie, het overwicht, kan het niet omzetten in echt grote kansen. Vandaar dat het na 66 minuten nog altijd 1-1 is.
0: Dankjewel, Tom. En op het tennistoernooi van Rome is onze landgenoot Alexander Bloks uitgeschakeld in de derde ronde. Bloks verloor in 2 sets van de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Bloks is zelf nummer 36. Het werd 6-1 en 6-4. 10 dagen geleden stond Bloks nog door de halve finale te halen in Madrid, maar ook daar werd hij toen uitgeschakeld door Zverev. Het wordt bewolkt vanmiddag met buien in het zuiden. In Vlaanderen zou het droog blijven bij maximaal tot 22 graden. Morgenochtend eerst regen, daarna opklaringen. Maar na de middag gaat het opnieuw regenen vanaf de kust. Tot 14 graden dan nog morgen. Meer is te vinden in de app van VRT Nieuws.
4: Welke mama je ook bent, een fijne moederdag van Radio BNE.

0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldiensten.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: VRT Radio BNE Live.

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ja, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
5: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.

0: Dovi viert 46 jaar, krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
1: Radio Bene.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De twee Belgen van het cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken zijn aan wal gegaan in Tenerife. Ze zijn nu naar de luchthaven om er aan boord te gaan van het Nederlandse vliegtuig dat hen naar Eindhoven zal brengen. Matthias Tuils volgt het in de haven van Granadilla in Tenerife, waar het schip voor anker ligt.
1: Wel, tenminste één van de bussen met daarin passagiers voor het Nederlandse toestel is al richting luchthaven vertrokken. De andere die zijn vertrekkers klaar. Maar er zijn daarnet toch ook weer nog wel enkele passagiers van die omvangrijke groep in van die blauwe pakken van op het schip geëvacueerd. Dus vooral Nederlanders in deze groep, maar ook onze twee Belgen aangevuld met Duitsers onder meer. En die zijn nu op weg naar de luchthaven. Dat toestel dat zal richting Eindhoven vertrekken. De buitenlandse passagiers die zullen daar kort nog in een quarantainezone worden gehouden. Maar de twee Belgen die moeten toch vooral zo snel mogelijk van daaruit in het UZ in Antwerpen geraken.
0: In totaal zijn nu al 26 personen van boord gegaan. De hele repatriëringsoperatie zou tot morgen duren. In de Champions Playoffs van het voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld. Anderlecht speelde wel een helft met een man minder. Verslag van Tom Boudeweel.
2: Anderlecht had alles in handen om de vierde plaats in de stand op te eisen. Het speelde goed in de eerste helft. Paarswit kwam ook op voorsprong door een own goal van Lopez. En Gent-keeper Roef hield een sterke Bertaccini en ook Svetkovic van meer doelpunten. Maar net voor de rust veranderde alles. Duverne benutte de eerste kans van de thuisploeg voor 1-1. En Svetkovic die kreeg rood na enkele vuistslagen. Met zijn tienen kroop Anderlecht terug en aan saaie tweede helft zonder grote kansen en slechte acteerprestaties van Kozemans en de clubdokter vierde Anderlecht het gelijkspel als een overwinning. Gent wacht nog altijd op zijn eerste zege in de Champions Playoffs.
0: Anderlecht is dus vierde, een belangrijke plek voor een Europees ticket. Gent is vijfde op 2 punten. Thierry Neuville heeft de Rally van Portugal gewonnen, de zesde wedstrijd van het wereldkampioenschap. Neuville profiteerde op de laatste dag van een lekke band van de Fransman Ogier om naar de leiding te springen. Het is nog maar de eerste zege van het seizoen voor Neuville, die zevende blijft in de WK-stand. En op het tennistoernooi van Rome is onze landgenoot Alexander Bloks uitgeschakeld in de derde ronde. Bloks verloor in 2 sets van de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Bloks is zelf de nummer 36. Het werd 6-1 en 6-4. 10 dagen geleden stuntte Bloks nog door de halve finale te halen in Madrid, maar ook daar werd hij toen uitgeschakeld door Zverev. Het wordt bewolkt vanmiddag met buien in het zuiden. In Vlaanderen blijft het droger bij maximaal tot 22 graden. Morgenochtend trekt de regen stilaan weg. Daarna volgen opklaringen, maar na de middag gaat het opnieuw regenen vanaf de kust. We halen het dan nog tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Welke mama je ook bent, een fijne moederdag van Radio BNE. Radio BNE.
4: Radio BNE Tophits
3: uit 1978.
5: De tijd van je leven. Na na na na. VRT Radio BNE.
6: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
1: Ah.
0: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: elk 7 keer.
1: In 1969
0: waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
2: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
3: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
0: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je volgende week op Radio BNE.
3: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
0: Ontdek al hun verhalen in Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
3: Volgende week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
3: Chin chin.
2: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
3: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: Radio Bene.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De twee Belgen die aan boord waren van het cruiseschip zijn onderweg naar Eindhoven. In Hamme heerst verslagenheid na de dood van een jongen tijdens het voetbaltoernooi gisteren. En in de Champions Playoffs blijft Anderlecht vierde en op koers voor een Europees ticket. De twee Belgische passagiers die op het cruiseschip zaten, waarop het Hantavirus is uitgebroken, zijn onderweg naar huis via de luchthaven van Eindhoven. Peter de Kroebele, dat is met wat vertraging toch verlopen.
1: Ja, rond 3 uur hebben ze het cruiseschip Hondius verlaten. Met een bootje werden ze dan naar de wal gebracht en daar stond een bus die hen uiteindelijk naar de luchthaven van Tenerife bracht. En de vlucht was voorzien om 3:30, maar die timing hebben ze inderdaad niet gehaald. Enkele minuten geleden pas is hun vliegtuig dan toch opgestegen richting Eindhoven dus. En de Belgische consul in Tenerife is blij met hoe alles verlopen is. Solange Kasianov.
2: We zijn blij dat ze kunnen thuis teruggaan en dat dus alles heel goed is verlopen.
1: Alles heel goed verlopen. En eens geland in Eindhoven krijgen onze landgenoten een medische check-up in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. En daarna houden ze thuis nog enkele weken hun quarantaine aan.
0: Dankjewel, Peter. In Hamme in Oost-Vlaanderen is een interventieteam langs geweest om de trainers, medewerkers en families te steunen die nood hebben aan een gesprek. Gisteren is daar tijdens een voetbaltoernooi een jongen van 7 omgekomen na een val op een omhooggewaaid springkasteel. Benedikt Koesement.
3: De dag na het tragisch ongeval vindt hier vandaag in Hamme de finale van het vrouwentoernooi van de U18 van de Pro League plaats. Maar er klinkt geen muziek, er wordt niet gescandeerd. De sfeer is ingetogen en sereen. Ook iedereen rond het veld is nog heel erg onder de indruk van wat er is gebeurd.
4: Ik denk dat iedereen hier alles aan doet om, als je zoiets organiseert, om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. Uiteraard, ik denk dat niemand dat wenst of nog maar aan denkt. En uiteraard zijn we er wel mee bezig dat die kinderen veilig kunnen spelen. Maar ik denk dat het vaak ook altijd te laat is dat je denkt van oei, ja, wat als?
5: Ik was hier ook gisteren. Ik was hier druk aan het bakken en het was een heel mooie dag. Het was super mooi weer, alles ging mee. En dan gebeurt dat.
3: De trainers en het personeel worden hier deze namiddag opgevangen door hulpverleners. Het jonge slachtoffer was lid van voetbalclub Wanbeek Ternat. Zijn club komt morgen bijeen. En ook voor de leerlingen van zijn klas zal het CLB extra steun bieden.
0: De federale regering zou tegen de zomer haar begrotingswerk klaar moeten hebben. Dat heeft minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V gezegd vanochtend in de Zevende Dag. Er moet wellicht zo'n 7 miljard euro gezocht worden om de begroting op koers te houden tegen 2029. Ook al ligt de Europese deadline pas in oktober, we zijn toch beter sneller klaar, zodat alles ook uitgevoerd kan worden, vindt minister van Petegem.
6: Wat is het grote nadeel vandaag? Dat is dat we eigenlijk wat over tijd gegaan zijn met onze begrotingsbesprekingen. Alles moet dan nog omgezet worden in wetgeving. En dan zie je, we gaan nu deze week hopelijk de programmawet gaan stemmen, dat het allemaal wat blijft aanslepen. Dus als je effectief wil dat het wordt uitgevoerd, dan ben je best klaar tegen de zomer.
0: De politie is vanmorgen binnengevallen in een loods in Sint-Gilles-Waas in Oost-Vlaanderen. Er zijn 4 mensen opgepakt. De politie had de buurt al een tijdje geobserveerd na meldingen over verdacht gedrag. De loods wordt verhuurd. Volgens bronnen zou de inval te maken hebben met drugs. Het parket is een onderzoek gestart. In de Champions Playoffs van het voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld. Anderlecht speelde wel een helft met een man minder. Een verslag van Tom Boudweel.
7: Anderlecht had alles in handen om de vierde plaats in de stand op te eisen. Het speelde goed in de eerste helft. Paarswit kwam ook op voorsprong door een own goal van Lopez. En Gent-keeper Roef hield een sterke Bertaccini en ook Svetkovic van meer doelpunten. Maar net voor de rust veranderde alles. Duverne benutte de eerste kans van de thuisploeg voor 1-1. En Svetkovic die kreeg rood na enkele vuistslagen. Met zijn tienen kroop Anderlecht terug en aan saaie tweede helft zonder grote kansen en slechte acteerprestaties van Kozemans en de clubdokter vierde Anderlecht het gelijkspel als een overwinning. Gent wacht nog altijd op zijn eerste zege in de Champions Playoffs.
0: Anderlecht is dus vierde, een belangrijke plek voor een Europees ticket. Gent is vijfde op 2 punten. En in de Europe Playoffs staat het halverwege in de wedstrijd tussen Antwerp en Charleroi 0-1. In het wielrennen heeft de Fransman Paul Magnier de derde rit gewonnen in de Ronde van Italië. Magnier klopte in een spannende massasprint de Italiaan Jonathan Milan. Milan en de Nederlander Dylan Groenewegen. Voor Manier is het al zijn tweede overwinning in deze Giro. De Uruguayaan Guillermo Silva blijft leider. En tijdens de halve marathon in Leiden in Nederland is een meisje van 15 overleden. Ze werd onwel tijdens het lopen. Hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar konden haar niet meer redden. Deelnemers moeten minstens 16 jaar zijn om aan de halve marathon te mogen deelnemen. Hoe ze als 15-jarige dan toch kon deelnemen, weet de organisatie niet. Het systeem gaat uit van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven, klinkt het. Vanavond en vannacht trekt een regen- en buienzone over het centrum en Vlaanderen. En vooral in het zuiden is er ook kans op onweer, bij minimaal tot 9 graden. Na de regen morgenochtend wordt het droog, maar na de middag gaat het opnieuw regenen vanaf de kust. Dinsdag veel wolken met nog kans op een bui. En het blijft ook fris, temperaturen tot 14 graden. We begonnen met de twee Belgen van het cruiseschip die nu onderweg zijn naar Eindhoven. Ze worden gerepatrieerd onder strikte voorwaarden nadat op het schip mensen stierven na een uitbraak van het Hantavirus. Meer is ook te volgen op veertiennieuws.be.
8: Welke mama je ook bent, een fijne moederdag van Radio Bene. Radio Bene.
9: Radio Bene.

0: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
1: Ah.
0: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.

Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in één.

want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: ging naar een geneesheer die een maatjongs onderzocht. Die vink bezink ik nooit meer, ik voelde me hebben gekocht. Het was nog een jong gesje, ik kwam er pas van school. Hij zei,
1: ga je geen bloed?

0: go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
3: Chin chin.
5: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
3: Knalprijs.
5: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 6 uur, goeie avond. VRT Nieuws met Iris van Impe. De twee Belgen die aan boord waren van het cruiseschip zijn onderweg naar Eindhoven. In Hamme heerst verslagenheid na de dood van een jongen tijdens het voetbaltoernooi gisteren. En in de Champions Playoffs blijft Anderlecht vierde en op koers voor een Europees ticket. De twee Belgische passagiers die op het cruiseschip zaten waarop het Hantavirus is uitgebroken, zijn onderweg naar huis via de luchthaven van Eindhoven. Peter de Kroebele, dat is allemaal goed verlopen.
1: Ja, met wat vertraging wel. Rond 3 uur verlieten ze samen met meer dan 20 andere passagiers het cruiseschip. Met een bootje werden ze dan naar de kade gebracht en daarna bracht een bus hen naar de luchthaven van Tenerife. En even voor 5 uur zijn ze dan uiteindelijk opgestegen. En eens geland krijgen onze landgenoten een medische check-up in het universitaire ziekenhuis in Antwerpen. En daarna moeten ze thuis nog wel enkele weken in quarantaine blijven.
0: Ja, en 4 andere Belgen die sinds gisteren in quarantaine moesten, omdat ze contact hadden gehad met passagiers van dat schip. Die kregen goed nieuws intussen.
1: Ja, ze hebben dan toch geen risico gelopen, dus geen quarantaine, zegt Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
2: Ja, dus uit het internationaal onderzoek is gebleken dat deze 4 personen geen risicovol contact hebben gehad met besmette passagiers. Er is dus geen enkel risico dat zij besmet zouden zijn met het Hantavirus en de quarantaine wordt voor hen dus opgeheven.
1: Ja, goed nieuws dus. En de twee Belgen die onderweg zijn naar huis landen straks rond 8 uur in Eindhoven.
0: Dankjewel, Peter. In Hamme in Oost-Vlaanderen is een interventieteam langs geweest om de trainers, medewerkers en families te steunen die nood hebben aan een gesprek. Gisteren is daar tijdens een voetbaltoernooi een jongen van 7 omgekomen na een val op een omhooggewaaid springkasteel. Benedikt Koesement.
3: De dag na het tragisch ongeval vindt hier vandaag in Hamme de finale van het vrouwentoernooi van de U18 van de Pro League plaats. Maar er klinkt geen muziek, er wordt niet gescandeerd. De sfeer is ingetogen en sereen. Ook iedereen rond het veld is nog heel erg onder de indruk van wat er is gebeurd.
4: Goh, ik denk dat iedereen hier alles aan doet om, als je zoiets organiseert, om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. Uiteraard, ik denk dat niemand dat wenst of nog maar aan denkt. En uiteraard zijn we er wel mee bezig dat die kinderen veilig kunnen spelen. Maar ik denk dat het vaak ook altijd te laat is dat je denkt van oei, ja, wat als?
5: Ik was hier ook gisteren. Ik was hier druk aan het bakken. En het was een heel mooie dag. Het was super mooi weer. Alles ging mee. En dan gebeurt dat.
3: De trainers en het personeel worden hier deze namiddag opgevangen door hulpverleners. Het jonge slachtoffer was lid van voetbalclub Wambeek Ternat. Zijn club komt morgen bijeen. En ook voor de leerlingen van zijn klas zal het CLB extra steun bieden.
0: In Antwerpen is een man van 81 in de Schelde gevallen. De man was tijdens het wandelen gevallen tussen de kade en een cruiseschip. Hij is ter plaatse gereanimeerd en in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Het zou niet gaan om een passagier van het cruiseschip. De federale regering zou tegen de zomer haar begrotingswerk klaar moeten hebben. Dat heeft minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V gezegd in De Zevende Dag. Er moet wellicht op zoek gegaan worden naar zo'n 7 miljard euro om de begroting op koers te houden tegen 2029. En ook al ligt de Europese deadline pas in oktober, we zijn toch beter sneller klaar, zegt van Petegem, zodat alles ook uitgevoerd kan worden.
6: Wat is het grote nadeel vandaag? Dat is dat we eigenlijk wat over tijd gegaan zijn met onze begrotingsbesprekingen. Alles moet dan nog omgezet worden in wetgeving. En dan zie je, we gaan nu deze week hopelijk de programmawet gaan stemmen, dat het allemaal wat blijft aanslepen. Dus als je effectief wil dat het wordt uitgevoerd, dan ben je best klaar tegen de zomer.
0: In de Champions Playoffs van het voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld. Anderlecht kwam snel op voorsprong, maar net voor de rust maakte AA Gent gelijk. Anderlecht moest meer dan een helft met een man minder spelen na een rode kaart voor Svetkovic. Anderlecht-speler Jari Verscharen nam achteraf vrede met een punt.
7: We zijn die wedstrijd heel goed begonnen. In de eerste 30, 35 minuten speelden we echt wel heel goed. En denk ik dat we hun echt wel onder controle hadden. En dan die laatste 10 minuten laten we het eigenlijk een beetje liggen. Met een goal die had vermeden kunnen worden, denk ik. En dan een stom rode kaart. Dus ja, dat wisten we vanaf dat we in de kleedkamer kwamen. Dat we echt wel elke meter gingen moesten belopen om een goal te vermijden. En dat hebben we gedaan. Dus ik denk daarom dat we wel blij mogen zijn met dat punt.
0: In het klassement blijft Anderlecht vierde. Een belangrijke plek voor een Europees ticket. En Gent is vijfde. En in de Europe Playoffs heeft Charleroi met 0-1 gewonnen op het veld van Antwerp. Titra Wieg maakte net voor de rust het enige doelpunt van de wedstrijd. Door de zege staat Charleroi op 3 punten van leider Standaard. En over een half uur begint Union aan de wedstrijd in de Champions Playoffs tegen KV Mechelen. In het wielrennen heeft de Fransman Paul Magnier de 3e rit gewonnen in de Ronde van Italië. Magnier klopte in een spannende massasprint de Italiaan Jonathan Milan en de Nederlander Dylan Groenewegen. Voor Magnier is het al zijn 2e overwinning in deze Giro. De Uruguayaan Guillermo Silva blijft leider. Weer vanavond en vannacht trekt een regen- en buienzone over het centrum en Vlaanderen. En vooral in het zuiden is er ook kans op onweer bij minimaal tot 9 graden. Na de regen morgenochtend wordt het droger, maar na de middag gaat het dan opnieuw regenen vanaf de kust, dan bij temperaturen tot 14 graden. We begonnen met de 2 Belgen van het cruiseschip die nu onderweg zijn naar Eindhoven. Ze worden gerepatrieerd onder strikte voorwaarden na een uitbraak van het hantavirus op het schip. 4 andere Belgen die eerder contact hadden gehad met besmette passagiers hoeven niet langer in quarantaine te blijven. Meer op vrtnieuws.be.
8: Welke mama je ook bent, een fijne moederdag van Radio Bene.
9: Radio Bene, The Ratback.
8: Vanessa van Hoven.
10: Een hele goede avond. Van Hoven, reporting for duty. Maar ik ben vooral blij dat ook een gouden oude

zijn Antoine Six met een liedje dat iedereen met een hart voor jazz wil zingen. Of dat ook gedaan heeft. The Lady is a Tramp. Wel, ik ga Lady draaien en daar kan ik alleen maar goede dingen over zeggen. Al is het bij momenten akelig hoe een blanke vrouw die in 1974 geboren is, klinkt als een zwarte vrouw die in 1974 al 15 jaar dood was. Ja.

0: Madeleine Peru. Nee, ze doet het er niet om. Ze klinkt echt als Billie Holiday. Akelig, gelijkende stemmen en manier van interpreteren. Maar de wereld kan daar alleen maar blij om zijn. Shout, sister, shout. Een soort van soundalike van Fred Astaire is er bij mijn weten nooit opgestaan. Geboren op 10 mei 1899. Het zou dus ook bijzonder straf zijn mocht hij deze week zijn 127e verjaardag kunnen vieren. Dus doen wij dat in zijn plaats. Compleet met top hat, white tie en tails.
1: I just got an invitation through the mails. Your presence requested this evening. It's formal, top hat, white tie and tails. Nothing now could take the wind out of my sails. Because I'm invited to step out this evening with top hat, white tie and tails. Oh, I'm putting on my top hat.

Wiltura. Samen met een zangeres die ik vooral van dit duet ken. Beeld van jou, Kim Butafoko, dat is haar naam. Van Doris Day heb ik zo'n beeld van All-American girl. Een vriendelijke. Ik heb geen idee waarom, maar dat lijkt mij gewoon een lief mens. Ze droomde net als Ella Fitzgerald van een carrière als danseres. Maar een auto-ongeval heeft die plannen helemaal in de war gestuurd. En ze is dan zangeres geworden, wat voor een. Na de oorlog wordt ze dan ook nog eens ontdekt als actrice. Ze heeft in 39 films gespeeld, meestal muzikale comedies. En daar zijn hele grote hits uitgekomen. Ze heeft een Oscar gekregen voor Secret Love en voor Que Sera Sera. Liedje was er zelf een bloedhekel aan had.

Jo Leemans, die natuurlijk zelf ook geweldig heeft gescoord met haar versie van Que Sera Sera. On the Atchison, Topeka en de Santa Fe. Na een hele week vol fantastische meezingers, nog een groot meezingmoment nu. Wie vol vertrouwen is, mag zich wagen aan I Ain't Got Nobody. Anders ga je maar op in het achtergrondkoortje en blijft je rol beperkt tot het heel snel uitspreken van gigolo, gigolo, gigolo. Komt-ie.

feestje op zondagavond met Louis Prima, Just a Gigolo. Over gigolo's zijn er wel meer songs gemaakt. Ik ken persoonlijk maar één swingend liedje over een slak. En dat hebben we te danken aan Charlotte Diamond. Have

Ricky Lee Jones in de Kroenerclub van Radio Bene, Just in Time. Heb je je moeder, je grootmoeder, een gelukkige moederdag gewenst vandaag? Ja, ik zal het anders heel snel doen, anders ben je echt niet meer op tijd. In 1940 werd er een liedje geschreven, dat heette He's My Lover. Yes, of course, he's my lover, voluit. Het was een melodietje afgeleid van een Oekraïns volksliedje, maar daar is dan daarna een andere versie van gemaakt. Yes, my darling daughter. Mijn moeder.

de fantastische Robin McKell, Yes, My Darling Daughter. Robin is, voor zover ik weet, zelf geen mama. Judy Garland was dat wel. Ik stel voor dat zij als eerste mag zingen, eerst de moeder en daarna de wereldberoemde dochter.

Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Met andere woorden, sta niet braaf toe te kijken aan de zijlijn, maar leef dit leven. Zorg dat elke dag telt. En daar mogen dan uiteraard ook wel eens wat droeviger dagen tussen zitten. Die leveren ook wondermooie liedjes op. Vraag maar aan Dennis van Aarsen.

0: Dennis van Aarsen met de Amerikaanse jazzpianist Jeff Frenzel, die nog samen heeft gespeeld met onder andere Frank Sinatra en Sammy Davis Jr. Echt waar, Cloudy. Terug naar 9 mei 1941, 85 jaar geleden dus. Toen stond Billie Holiday in een studio in New York om een liedje te zingen dat ze had geschreven na een dispuut met haar moeder. Ze had haar moeder ooit geld geleend om een restaurant te beginnen. En toen ze zelf wat krap bij kas zat, vroeg ze haar moeder om dat geld terug te krijgen. En die moeder zei, nee, sorry, ik heb het nu niet. Je zult je eigen plan moeten trekken. Aan je eigen geld moeten komen. Billy dacht toen bij zichzelf, well, God bless the child that got his own. En die woorden zorgden voor een liedje dat de hele wereld vandaag kent.
1: Them that's got shall have, them that's not shall lose.

0: Yes, he's got his own.
1: Billie Holiday, God bless the child. Op een dag dat de grote delen van de wereld moederdag vieren. Wij nu in een clubzetel naar het nieuws van 7 met Duke Robillard.

0: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. De 4 Belgen die contact hadden met passagiers van het cruiseschip Hondius, die eerder deze week het schip al verlaten hadden, mogen hun quarantaine stopzetten. Gisteren was nog gezegd dat de 4 in quarantaine moesten, maar dat is dus niet langer zo. Dat meldt de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Annelies Wijnand.
1: Ja, dus uit het internationaal onderzoek is gebleken dat deze 4 personen geen risicovol contact hebben gehad met besmette passagiers. Er is dus geen enkel risico dat zij besmet zouden zijn met het hantavirus en de quarantaine wordt voor hen dus opgeheven.
0: 2 andere Belgen die onderweg zijn van Tenerife naar huis komen rond 8 uur in Eindhoven aan. Van de 5 Fransen die gerepatrieerd werden, zou 1 persoon symptomen van het hantavirus vertonen. In Antwerpen is een man van 81 in de Schelde terechtgekomen. De man was tijdens het wandelen gevallen. Hij is in levensgevaar. Kim Bastiaans van de politie.
2: Die man kwam terecht tussen de kade en een cruiseschip. Hij werd uit het water gehaald, maar moest dan gereanimeerd worden, waarna hij onder politie-escorte naar het Middelheimziekenhuis werd gebracht. En de man verkeert momenteel nog steeds in levensgevaar. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, dat moeten we nog onderzoeken.
0: De man zou geen passagier van het cruiseschip geweest zijn. Actrice Rosemarie Bergmans is overleden. Ze was vooral bekend van haar rol in Johan en de Alverman. Dat liep in de jaren 60 op de toenmalige BRT. Daarin speelde ze de rol van Rosita. Meer recent vertolkte Bergmans rollen in de film Pauline en Paulette en in de televisieseries als Wittekerke en Terug naar Oosterdonk. Rosemarie Bergmans werd 82 en stierf aan de gevolgen van kanker. Voetbal. In de Champions Play-offs speelt Union op dit moment tegen KV Mechelen. Bert Sterks, hoe verloopt de wedstrijd daar?
3: Union staat op voorsprong na een half uur. 1-0 tegen KV Mechelen in een eerste half uur waarin er niet al te veel doelkansen zijn geweest. En de ploeg elkaar ook wel in evenwicht houden. Behalve dan in de score, want Union scoorde natuurlijk wel degelijk in de 11e minuut. Bjondic kon in 1 tijd een voorzet van Kalaili in doel werken. Er was ook nog een kans van Rodriguez die naast ging. En 1 keer was er een reactie van KV Mechelen. Na slecht wegwerken achterin bij Union kon Van Brederode trappen. En was er ook een save van doelman Scherpe van Union. Maar nog niet de wedstrijd met de grote vaart voorlopig. De voorsprong is krap voor Union. 1-0 tegen KV.
0: Dankjewel Bert. En eerder vandaag speelden AA Gent en Anderlecht gelijk. En in de Europe Playoffs heeft Antwerp met 0-1 verloren van Charleroi. Vanavond en vannacht trekt een regen- en buienzone over het centrum en Vlaanderen. In het zuiden is er kans op onweer bij minimaal tot 9 graden. Morgenochtend eerst regen, daarna droger. Maar na de middag gaat het opnieuw regenen. En het is fris dan tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio Bene, The Ratback.
5: Vanessa van Hoven.

Frankie Lane, Taking a Chance on Love. Over kansen geven gesproken. Als je de kans hebt, moet je echt Liz Wright een keer live gaan bekijken en beluisteren. Liz heeft een stem die instrumenten eigenlijk overbodig maakt. Maar ze mogen er toch bij zijn, hoor. Stars Fell on Alabama bijvoorbeeld. Dat is een liedje dat ze 9 jaar geleden opnam. Toen waren de hoofdrollen voor de gitaren en uiteraard voor haar engelenstem.

Eerst Liz Wright en daarna twee Fransmannen, van wie de een ruim 100 jaar geleden werd geboren en de ander volgende week zijn 67ste verjaardag viert. Patrick Bruel en Charles Aznavour, Ménilmontant. Naar een Duitse orkestleider, zanger, componist en trompetist nu. En dan heb ik het allemaal over één en dezelfde persoon, Till Brunner.

Mooi toch, Till Brunner, Sweet Lorraine. En van Duitsland meteen over naar Zweden. Daar woont en werkt en scoort Isabella Lundgren. Als jazz even populair was als pop, dan zou ze waarschijnlijk even bekend zijn als ABBA. Maar zij zingt Fly Me to the Moon. Fly.

0: Ierland en Zweden wonnen elk 7 keer. In 69 waren er maar liefst 4 winnaars. En onze Sandra Kim was de jongste winnares ooit.
1: De eerste keer in de geschiedenis winnen wij.
2: Tot zover de statistieken uit 70 jaar Eurovisie Songfestival.
0: De beste evergreens uit die rijke geschiedenis, die hoor je volgende week op Radio BNE.
2: En hoe beleefden onze Belgische kandidaten hun deelname?
0: Ontdek al hun verhalen in Radio BNE 70 jaar Eurovisie Songfestival.
2: Volgende week, elke namiddag om 1 uur op Radio BNE.

Pas op, kijk uit, ik hoor geluid. Achter de ruit komt iemand aangeslopen. Wie gaat zo laat nog langs de straat? Het is Mr. Ghost, who's going to town. Met hoed en stok gaat hij in rok, totaal op schok. Wat heeft hij te verliezen? Hij schudt koket met zijn skelet.

Met hoed en stok gaat hij in dronk, totaal op schok. Wat heeft hij te verliezen?

De nieuwe snaar over Mr. Ghost. Liedje dat de origineel al uit 1936 komt. Helemaal het soort muziek waar Jan de Smet wild van is. Ja, Going to Town, allemaal goed en wel. Maar over welke stad zingt hij dan eigenlijk? Het zou wel eens ergens in Indiana kunnen zijn. Als van Bobby Darin en Johnny Mercer afhangt.

0: De Pro Days van Peugeot. Dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.
1: VRT Radio BNE Live.

En weer denk ik dat ik met grote voorsprong de tofste job ter wereld heb. Want wie mag er nu in één programma en Diana Krall draaien en Sinatra en Bobby Darin en Johnny Mercer? Ik denk alleen mensen met een jazzprogramma. Ze zijn er gelukkig nog wel meer dan ik ook. I'll see you in my dreams. Of je hoort het allemaal hier op zondagavond in de Rat Pack op Radio Bene. Xavier ontdekte dankzij dit programma dat It's Oh So Quiet niet origineel van Björk is, maar van Betty Hutton. En hij vroeg om die originele versie nog eens te draaien. Met alle plezier, Xavier.

Loredana zong het een paar jaar geleden tijdens The Red Pack in concert. Björk had er 30 jaar geleden een wereldhit mee. Maar dit was de oerversie van Betty Hutton uit 1951. It's Oh So Quiet. Dat is dan toch buiten Radio BNE gerekend. Volgende week hoor je geen topcollectie tussen 1 en 4. Maar dan is Peter Hermans er met herinneringen aan 70 jaar Eurovisie Songfestival. Vooruitblik naar de 70ste editie van komende zaterdag. En Peter is niet alleen. Hij spreekt ook met heel veel oud-kandidaten, oud-deelnemers. Opnieuw een feestje hier.

De sympathieke Nederlander Wolter Kroes. En wij nu voor de tweede keer al dit uur naar Zweden. Daarnet Isabella Lundgren, Fly Me to the Moon, horen zingen. Nu een zelfverklaard popprinsesje, Emilia. Bekend van I'm a big, big girl in a big, big world, weet je nog wel. Maar als je haar laat doen, dan zingt en schrijft ze jazzliedjes.

But oh my dear, our love is here to stay. Together we're going

Curtis Tigers na Emilia Mitiku. Ze hebben allebei de poplijsten gehaald, maar ze hebben een heel groot hart voor jazz. Our love is here to stay. Mona de Jager is grote fan van Willie Nelson. Zij vraagt of ik hem nog eens wil draaien. Ik ga dat meteen doen. En Willie haalt er iemand bij die ook niet zo meteen geassocieerd wordt met de wereld van de jazz. Maar ze is er toch goed in. Cyndi Lauper. MUZIEK

De super sympathieke en altijd sprankelende Georgina Jackson met een liedje uit My Fair Lady. Wouldn't it be lovely? Zou het niet of zijn? Als je volgende week heel veel kunt meezingen met gouden ouwen uit het Eurovisie Songfestival. Die krijg je elke dag tussen 1 en 4 hier op Radio BNE van Peter Hermans. En volgende zondag een nieuwe aflevering van de Kroender Club. Fijne avond.

0: met Brecht Schabrechts. De burgemeester van Ternat in Vlaams-Brabant reageert aangeslagen op het overlijden van de jongen van 7 gisteren tijdens een voetbaltoernooi in Hamme in Oost-Vlaanderen. De jongen viel uit een omhooggewaaid springkasteel. Hij was daar met zijn voetbalclub Wambeek Ternat. Je hoort burgemeester Ines Swalen.
1: Onwerkelijk nieuws. In eerste instantie gaan onze gedachten uiteraard uit naar de familie van kleine Jean en naar de medespelers en al zijn vriendjes. Het kwam hier hard binnen in de club en dat voelt je ook wel in de gemeente. Maar ik denk dat de club en het bestuur en de vrijwilligers achter de club heel hard hun best aan het doen zijn om nu zo goed mogelijk te zorgen voor alle medespelers, die de juiste omkadering te geven en er ook voor te zorgen uiteraard dat kleine Jean een mooi afscheid kan krijgen.
0: In Gent is rond 5 uur vanmiddag een medewerker van vervoersmaatschappij De Lijn gewond geraakt na een incident aan een tramhalte, dat meldt de politie. De medewerker kreeg een duw en viel en is dan naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn er 3 verdachten die gevlucht zijn. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Op de eerste dag van de Belgische economische missie in Turkije heeft koningin Mathilde samen met een Belgische delegatie dronefabrikant Baykar bezocht. De eigenaar is de schoonzoon van president Erdogan en het bedrijf is gespecialiseerd in het maken van legerdrones. Onder meer Oekraïne gebruikt ze in de oorlog met Rusland. Defensie is een belangrijk hoofdstuk tijdens deze missie. Eerder dit jaar maakte de regering bekend dat ze fors wil investeren in drones en de verdediging tegen drones. Minister van Defensie Theo Franke is voorstander van meer samenwerking met Turkse bedrijven.
2: Turkije is toch wel echt naar Europa aan het kijken. Hè. Ze voelen ook van, kijk, de Verenigde Staten, Iran, Rusland. Ze hebben altijd een belangrijke positie gehad, ook als bemiddelaar. Ze bemiddelen in het Iran-conflict, ze bemiddelen ook in het Russisch-Oekraïnse conflict. Maar ze kijken wel naar Europa, steeds meer. En dus in die zin is het voor ons ook een opportuniteit.
0: Sport in de Champions Playoffs van het voetbal is de tweede helft aan de gang tussen Union en KV Mechelen. Bert Sterks, hoe staat het daar?
3: Het is 2-0 voor Union, dus het lijkt er ook op dat de unionisten in het spoor gaan blijven van Club Brugge met volgende week dan de topper op het programma in Brugge. 2-0, een vroeg doelpunt van Bjondic, daarna werd er aan Brugge voetbald. Veel strijd, veel overgave, werkvoetbal, maar veel goede combinaties zaten er niet in. Eén belangrijke save was er van doelman Scherpen van Union op het schot van Van Brederode. En dan was het wachten op de tweede helft. Voor nieuw doelgevaar. Een cadeau doelpunt kreeg Union van doelman Miras, die tekort uitvoetbalde. En Anwar Ait El Hadj kon van dichtbij binnen tikken. 2-0. Gevolgd door nog een kans voor Sykes, die Miras deze keer wel uit zijn doel kon houden. 2-0 zonder te schitteren, maar wel een redelijk geruststellende voorsprong. Dus met nog 20 minuten te gaan tegen KV Mechelen.
0: Dank je, Bert. En in de Europlay-off speelt Racing Genk tegen Westerlo. Net voor de rust staat het daar nog 0-0. Vanavond en vannacht regen en buien met in de Ardennen kans op onweer, temperaturen tot 9 graden. In de ochtend trekt die regen weg naar het oosten, daarna wordt het droger met opklaringen, maar in de namiddag opnieuw regen van west naar oost. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: opgelet. Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
3: Oh.
2: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
3: Ah.
2: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
4: VRT Radio BNE Live.

0: VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. In Eindhoven in Nederland is zo net het vliegtuig geland vanuit Tenerife met 26 passagiers van het cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. Ook de twee Belgen die nog aan boord waren van dat schip zijn erbij. Zij zijn opgehaald met een ziekenwagen van Defensie en worden straks onderzocht in een ziekenhuis in Antwerpen. Als ze geen symptomen hebben van het virus, gaan ook zij in thuisquarantaine. Het cruiseschip was onderweg van Zuid-Amerika naar Kaapverdië. Drie passagiers die besmet zijn geraakt tijdens de reis zijn overleden. Dinsdag zal er veel hinder zijn op de luchthavens in ons land. Er is een nationale actiedag met een betoging en stakingen. Op de luchthaven van Charleroi zijn er dan geen vluchten. In Zaventem zal er veel impact zijn voor de vertrekkende vluchten, zegt Jeffrey Fransens van Brussels Airport.
1: Door de nationale vakbondsactie is er een impact op de personeelsbezetting bij bepaalde dienstverleners op de luchthaven. Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen en om uiteraard lange wachtrijen te vermijden, hebben we gevraagd aan de luchtvaartmaatschappijen om de vertrekkende passagiersvluchten te beperken. En op basis van de huidige informatie kan iets meer dan de helft van de vertrekkende passagiersvluchten helaas niet plaatsvinden. En er zal ook impact zijn op de aankomende vluchten.
0: De burgemeester van Ternat in Vlaams-Brabant reageert aangeslagen op het overlijden van de jongen van 7 gisteren tijdens een voetbaltoernooi in Hamme in Oost-Vlaanderen. De jongen viel uit een omhooggewaaid springkasteel. De jongen was daar met zijn voetbalclub Wambeek Ternat. En die krijgt nu steun van Voetbal Vlaanderen, vertelt burgemeester Ines Swale van Ternat.
2: Er is al afgesproken dat de trainingen van de leeftijd van Jean niet zullen doorgaan. Maandag en dinsdag wordt er ook tijd gemaakt hier op de club. De deuren worden opengesteld om de mensen te ontvangen, om samen in alle stilte afscheid te kunnen nemen, iedereen op zijn manier.
0: Sport in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union thuis met 3-0 gewonnen van KV Mechelen. Het verslag is van Bert Sterks.
3: Opdracht volbracht voor Union verdiend, maar lange tijd zonder schitteren. De Brusselaars blijven wel vol in de titelstrijd. Bij de eerste kans in de match een zeldzame goede combinatie scoorde Bjondic 1-0. Wat volgde was strijd en intensiteit, werkvoetbal en één belangrijke redding van doelman Scherpen op een schot van Van Brederode. Voor de 2-0 kon Union rekenen op doelman Miras van de bezoekers, al zwak bij de 1-0. Dramatisch uitvoetballend bij de 2-0, Ait El Hadj tikte binnen. De betere kansen waren nadien voor Union, de 3-0 van Fousseini was erg mooi. De Brusselaars blijven dus in het spoor van Club Brugge, maar zagen wel aanvaller Rodriguez uitvallen. Net in een cruciale week met op enkele dagen tijd de bekerfinale en de topper in Brugge.
0: In de stand volgt Union nu op 1 punt van Club Brugge. KV Mechelen is 6e en laatste. En in de Europlay-offs loopt de wedstrijd tussen Racing Genk en Westerlo op zijn eind. Daar staat het 2-0. Vanavond en vannacht regen en buien met in de Ardennen kans op onweer, temperaturen tot 9 graden. In de ochtend trekt die regen weg naar het oosten, daarna droger met opklaringen, maar in de namiddag opnieuw regen van west naar oost. Het wordt niet warmer morgen dan 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Bij Profel Ramen en Deuren is onze offerte uw factuur. Dat is een glasheldere belofte.
2: VRT Radio BNL.

0: met Brecht Schaprechts. In Eindhoven is vanavond het vliegtuig geland vanuit Tenerife met 26 passagiers van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. Ook de twee Belgen die nog aan boord waren van dat schip zijn erbij. Zij worden opgehaald met een ziekenwagen van Defensie. En Peter de Kroebele, wat is nu de volgende stap in dit opmerkelijk reisverhaal?
1: Wel, ze worden dan onderzocht in het universitaire ziekenhuis in Antwerpen. En als ze dan geen symptomen van het virus zouden vertonen, gaan ze thuis in quarantaine. En dat zal al snel voor een week of zes zijn. En het was een incidentrijke dag voor de twee, want ze werden eerst vanmiddag van het cruiseschip Hondius gehaald, dan na een bootje en een bus op het vliegtuig. En nu dus terug thuis, of toch bijna, na een reis waarbij ergens in de Zuid-Atlantische Oceaan het Hantavirus op het cruiseschip terechtkwam. En waarbij uiteindelijk 3 passagiers het leven hebben gelaten. Er zijn nu op dit moment zowat 90 van de 150 passagiers geëvacueerd. Morgen loopt de hele operatie normaal af en dan vaart het schip terug naar de haven van Rotterdam.
0: Dank je, Peter. Dinsdag zal er veel hinder zijn op de luchthavens in ons land. Er is een nationale actiedag met een betoging en stakingen. Op de luchthaven van Charleroi zijn er geen vluchten. In Zaventem zal er veel impact zijn voor de vertrekkende vluchten. Dat vertelt Jeffrey Fransens van Brussels Airport.
2: Door de nationale vakbondsactie is er een impact op de personeelsbezetting bij bepaalde dienstverleners op de luchthaven. Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen en om uiteraard lange wachtrijen te vermijden, hebben we gevraagd aan de luchtvaartmaatschappijen om de vertrekkende passagiersvluchten te beperken. En op basis van de huidige informatie kan iets meer dan de helft van de vertrekkende passagiersvluchten helaas niet plaatsvinden. En er zal ook impact zijn op de aankomende vluchten.
0: De burgemeester van Ternat in Vlaams-Brabant reageert aangeslagen op het overlijden van de jongen van 7 gisteren tijdens een voetbaltoernooi in Hamme in Oost-Vlaanderen. De jongen viel uit een omhooggewaaid springkasteel. Hij was er met zijn voetbalclub Wambeek Ternat en die krijgt nu steun van Voetbal Vlaanderen, vertelt de burgemeester Ines Swalen van Ternat.
3: Er is al afgesproken dat de trainingen van de leeftijd van Jean niet zullen doorgaan. Maandag en dinsdag wordt er ook tijd gemaakt hier op de club. De deuren worden opengesteld om de mensen te ontvangen, om samen in alle stilte afscheid te kunnen nemen, iedereen op zijn manier.
0: Actrice Rosemarie Bergmans is overleden, dat meldt haar familie. Ze was vooral bekend voor haar rol als Rosita in Johan en de Alverman, de jeugdserie die in de jaren 60 liep op de toenmalige BRT. Ze leerde daar acteur Frank Aandenboom kennen, met wie ze een tijd lang getrouwd was en ook 2 dochters kreeg. Meer recent was Bergmans te zien in de film Pauline en Paulette en in de tv-series Witte Kerken en Terug naar Oosterdonk. De afgelopen 30 jaar woonde ze vooral in Griekenland. Rosemarie Bergmans was 82. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union in eigen huis met 3-0 gewonnen van KV Mechelen. Het verslag is van Bert Sterks.
4: Opdracht volbracht voor Union verdiend, maar lange tijd zonder schitteren. De Brusselaars blijven wel vol in de titelstrijd. Bij de eerste kans in de match, een zeldzame goede combinatie, scoorde Bjondic 1-0. Wat volgde was strijd en intensiteit, werkvoetbal en 1 belangrijke redding van doelman Scherpen op een schot van Van Brederode. Voor de 2-0 kon Union rekenen op doelman Miras van de bezoekers, al zwak bij de 1-0. Dramatisch uitvoetballend bij de 2-0, Ait El Hadj tikte binnen. De betere kansen waren nadien voor Union, de 3-0 van Fousseini was erg mooi. De Brusselaars blijven dus in het spoor van Club Brugge, maar zagen wel aanvaller Rodriguez uitvallen. Net in een cruciale week met op enkele dagen tijd de bekerfinale en de topper in Brugge.
0: En Union volgt nu op 1 punt van Club Brugge. In de Europlay-offs heeft Racing Genk met 3-0 gewonnen van Westerlo. Genk wordt zo opnieuw leider met evenveel punten als Standaard. Vannacht regen en buien met in de Ardennen kans op onweer en tot 9 graden. In de ochtend trekt die regen weg naar het oosten. Daarna droger met opklaringen, maar in de namiddag opnieuw regen van west naar oost. Het wordt niet warmer morgen dan 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. In Antwerpen zijn vanavond laat de twee Belgische opvarenden van het Nederlandse cruiseschip aangekomen. Het schip waarop begin april het Hanta-virus is uitgebroken. Eerder vanavond was het repatriëringsvliegtuig met 26 passagiers vanuit Tenerife geland in Eindhoven. Met een ziekenwagen van Defensie zijn de twee Belgen dan naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen gebracht. Daar worden ze onderzocht en getest op het virus. De resultaten zijn ten vroegste voor morgenavond. Als ze geen symptomen hebben en gezond zijn, mogen ze naar huis om daar in quarantaine te gaan. Vandaag zijn zowat 90 van de 150 passagiers van dat cruiseschip geëvacueerd. Morgen namiddag gaat de operatie verder. Het Hanta-virus brak uit tijdens de reis tussen Argentinië en Kaapverdië voor de kust van West-Afrika. 3 mensen zijn overleden. In Letland is de minister van Defensie opgestapt. De aanleiding is de crash van 2 Oekraïnse drones eerder deze week op Lets grondgebied. Volgens Oekraïne lagen de doelwitten van die drones in Rusland, maar ze zijn uit koers geraakt en terechtgekomen op lege olietanks in Letland. Er ontstond brand, gewonden zijn er niet gevallen. Na het incident kwam er veel kritiek op de minister van Defensie die niet in staat zou zijn om het land te verdedigen. Ook eerder al kon het luchtafweersysteem drones niet tegenhouden. Letland is lid van de NAVO en grenst aan Rusland en Wit-Rusland. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen van KV Mechelen. Union nadert zo tot op 1 punt van leider Club Brugge. Speler Rob Schoofs is opgelucht na het verlies van vorige week tegen Sint-Truiden.
1: Het was een heel belangrijke wedstrijd voor ons na vorige week, waar we toch wel een tik hebben gekregen om opnieuw te laten zien dat we klaar zijn voor de belangrijkste week van het jaar die eraan komt. En we hebben dit tot een goed einde gebracht. En als dat met 3-0 kan, dan denk ik dat het een goede avond is voor ons, een goed weekend. En nu kunnen we met een goed gevoel die allesbeslissende week beginnen.
0: Donderdag speelt Union de bekerfinale tegen Anderlecht. Zondag moet Union naar Club Brugge. In de Europlayoffs heeft Racing Genk met 3-0 gewonnen van Westerlo. De Limburgers zijn leider met evenveel punten als standaard. En in Spanje is zo net FC Barcelona de nieuwe landskampioen geworden. De Catalanen wonnen een rechtstreeks duel met de laatste titelconcurrent en eeuwige rivaal Real Madrid met 2-0. En zo kan Barcelona niet meer bijgehaald worden. Het is de 2e titel op rij voor Barça, de 29e in totaal. Het weer vannacht regen en buien met in de Ardennen kans op onweer en tot 9 graden. In de ochtend trekt die regen weg naar het oosten. Daarna droger met opklaringen, maar in de namiddag opnieuw regen van west naar oost. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: VRT Nieuws met Brecht Schaperis. In Antwerpen zijn vanavond laat de twee Belgische opvarenden van het Nederlandse cruiseschip aangekomen. Het schip waarop begin april het Hantavirus is uitgebroken. Eerder vanavond was het repatriëringsvliegtuig met 26 passagiers vanuit Tenerife geland in Eindhoven. Met een ziekenwagen van Defensie zijn de twee Belgen dan naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen gebracht. Daar worden ze onderzocht en getest op het virus. De resultaten zijn ten vroegste voor morgenavond. Als ze geen symptomen hebben en gezond zijn, mogen ze naar huis om daar in quarantaine te gaan. Vandaag zijn zowat 90 van de 150 passagiers van het cruiseschip geëvacueerd. Morgen namiddag gaat de operatie verder. Het Hantavirus brak uit tijdens een reis tussen Argentinië en Kaapverdië voor de kust van West-Afrika. 3 mensen zijn overleden. Dinsdag zal er veel hinder zijn op de luchthavens in ons land. Er is een nationale actiedag met een betoging en stakingen. Op de luchthaven van Charleroi zijn er dan geen vluchten. In Zaventem zal er veel impact zijn voor de vertrekkende vluchten. Dat zegt Jeffrey Francis van Brussels Airport.
1: Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen en om uiteraard lange wachtrijen te vermijden, hebben we gevraagd aan de luchtvaartmaatschappijen om de vertrekkende passagiersvluchten te beperken. En op basis van de huidige informatie kan iets meer dan de helft van de vertrekkende passagiersvluchten helaas niet plaatsvinden. Het is de 9e vakbondsactie op 1,5 jaar tijd die de luchtvaart buitenproportioneel hard treft. En dat is uiteraard bijzonder jammer.
0: Op de eerste dag van de Belgische economische missie in Turkije heeft koningin Mathilde samen met een Belgische delegatie dronefabrikant Baykar bezocht. De eigenaar is de schoonzoon van president Erdogan en het bedrijf is gespecialiseerd in het maken van legerdrones. Onder meer Oekraïne gebruikt ze in de oorlog met Rusland. Defensie is een belangrijk hoofdstuk tijdens deze missie. Eerder dit jaar maakte de regering bekend dat ze fors wil investeren in drones en verdediging tegen drones. Minister van Defensie Franke is een voorstander van meer samenwerking met Turkse bedrijven.
2: Turkije is toch wel echt naar Europa aan het kijken. Ze voelen ook van kijk, de Verenigde Staten, Iran, Rusland. Ze hebben altijd een belangrijke positie gehad, ook als bemiddelaar. Ze bemiddelen in het Iran-conflict, ze bemiddelen ook in het Russisch-Oekraïnse conflict. Maar ze kijken wel naar Europa, steeds meer. En dus in die zin is het voor ons ook een opportuniteit.
0: In Letland is de minister van Defensie opgestapt. De aanleiding is de crash van 2 Oekraïnse drones eerder deze week op Lets grondgebied. Volgens Oekraïne lagen de doelwitten van die drones in Rusland, maar ze zijn uit koers geraakt en terechtgekomen op lege olietanks in Letland. Er ontstond brand, gewonden zijn er niet gevallen. Na het incident kwam er veel kritiek op de defensieminister die niet in staat zou zijn om het land te verdedigen. Ook eerder al kon het luchtafweersysteem drones niet tegenhouden. Letland is lid van de NAVO en grenst aan Rusland en Wit-Rusland. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen van KV Mechelen. Union nadert zo tot op 1 punt van leider Club Brugge. Speler Rob Schoofs is opgelucht na het verlies van vorige week tegen Sint-Truiden.
3: Het was een heel belangrijke wedstrijd voor ons na vorige week, waar we toch wel een tik hebben gekregen om opnieuw te laten zien dat we klaar zijn voor de belangrijkste week van het jaar die eraan komt. En we hebben dit tot een goed einde gebracht. En als dat met 3-0 kan, dan denk ik dat het een goede avond is voor ons, een goed weekend. En nu kunnen we met een goed gevoel die allesbeslissende week beginnen.
0: Donderdag speelt Union de bekerfinale tegen Anderlecht. Komende zondag moet Union naar Club Brugge. En in Spanje is FC Barcelona de nieuwe landskampioen. De Catalanen wonnen vanavond een rechtstreeks duel met de laatste concurrent en eeuwige rivaal Real Madrid met 2-0. En zo kan Barcelona niet meer ingehaald worden. Het is de 2e titel op rij voor Barça, de 29e in totaal. Het weer nog, vannacht regen en buien met in de Ardennen kans op onweer en tot 9 graden. In de ochtend trekt de regen weg naar het oosten, daarna droger met opklaringen, maar in de namiddag opnieuw regen van west naar oost. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Zo, zondag 10 mei zit erop. Een goede nacht.

Je zoent ze en de ander zoent zo. Wie zo'n mooi model stond, valt straks van zijn sokkel. Soms is het hard knokken, soms krijg je het cadeau. Het heeft immers meer met warmte te maken, met twee zachte armen, 's nachts om je heen. Met eventjes vrij zijn en dan weer gebonden, tot opeens iemand zegt:

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: VRT Radio BNE Live.

0: Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matthijn. De komende ochtend wordt op het Canarische eiland Tenerife de evacuatieoperatie voortgezet van de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. De voorbije dag werden al ruim 90 van de 150 passagiers geëvacueerd. Volgens de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN, Tedros Ghebreyesus, is de evacuatie goed verlopen en is de situatie onder controle.
1: All the preparations also gives us confidence, and the behavior of the virus also, which is not, I've said it many times, is not COVID. So if you add all that, I think that's where it comes. When I say not worry, it doesn't mean that there are no issues here, but it means we can handle it and it can be handled.
0: Er waren ook twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip. Zij zijn de voorbije avond aangekomen in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Daar zullen ze worden onderzocht. In Iran is Nobelprijswinnares en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi vrijgelaten om een medische behandeling te kunnen ondergaan. Ze werd in februari veroordeeld tot een celstraf, maar heeft nu opschorting van straf gekregen in ruil voor het betalen van een borgsom. Mohammadi werd 10 dagen geleden al van de gevangenis naar een ziekenhuis overgebracht. Ze zou een hartaanval hebben gekregen. Volgens haar familie en haar advocaat is haar gezondheidstoestand enorm verslechterd. De mensenrechtenactiviste kreeg 3 jaar geleden de Nobelprijs voor de vrede voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen. Dinsdag zal er veel hinder zijn op de luchthavens in ons land. Er is een nationale actiedag met een betoging en stakingen. Op de luchthaven van Charleroi zijn er daardoor geen vluchten. En in Zaventem zullen er dan weer veel gevolgen zijn voor de vertrekkende vluchten. Dat zegt Jeffrey Fransens van Brussels Airport.
2: Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen en om uiteraard lange wachtrijen te vermijden, hebben we gevraagd aan de luchtvaartmaatschappijen om de vertrekkende passagiersvluchten te beperken. En op basis van de huidige informatie kan iets meer dan de helft van de vertrekkende passagiersvluchten helaas niet plaatsvinden. Het is de 9e vakbondsactie op 1,5 jaar tijd die de luchtvaart buitenproportioneel hard treft. En dat is uiteraard bijzonder jammer.
0: En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen KV Mechelen gewonnen met 3-0. Union blijft op de tweede plaats staan in het klassement op slechts 1 punt van leider Club Brugge. Ondanks de overwinning was Union-speler Rob Schoofs niet helemaal tevreden.
3: De eerste helft denk ik dat we gewoon veel te veel balverlies hebben geleden. Dat we veel beter aan de bal moeten zijn, veel rustiger moeten zijn, de bal meer in de ploeg houden. Dat is gewoon een beetje ons probleem. Maar goed, op zijn Unions dan een beetje toch die match over de streep trekken, toch die goals weten te maken en van achter heel solide geweest. Maar natuurlijk zijn er nog veel verbeterpunten in ons spel.
0: En dan nog het weer. Vannacht kans op regen en buien bij temperaturen tot 9 graden. Na de ochtend eerst droger weer met opklaringen, later opnieuw kans op regen. Temperaturen dan tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja.